0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Town.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Perzische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimon 360.

0: Mega Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen allemaal in de Eimond. Hartelijk welkom in onze verrassende uitzending deze morgen. Ik sta hier samen met Jos van Eerden. Mijn naam is Jan Michels. Wij staan bij de brandweer van Heemskerk. Waar zij een open dag hebben. Die duurt van 10 uur. Die is net begonnen. En die duurt tot 4 uur vanmiddag. Jos gaat de mensen introduceren. Gaat een een aantal interviews gaat hij maken. Jos, hoe vind je het om zo geweldig, of zo op de vroege morgen, dit uit te voeren?

0: hier. Dus.
1: Oké, en wat doe je?
0: Ik ben manschap.
1: En wat wil dat zeggen?
0: Dat je achter in de tankautospuit zit. Of bijrijder van de ladderwagen.
1: Heb je wel eens een echte goede fik meegemaakt? Dat je dacht van, oeps.
0: Jawel, ja. Ja. Leuk juist.
1: En hoe is het om je eerste fik mee te maken dan? Dat je zegt van, nu komt het erop aan. Nu moet ik alle zeilen bijzetten.
0: Spannend. Vooral de eerste keer. Ja. Maar uiteindelijk ga je toch wel. Je weet wat je moet doen, dus.
1: Zou je het iedereen aanraden om bij de brandweer te gaan komen?
0: Ja, als je interesses, dan liggen wel. Je moet er wel, je moet wel durven. Ja.
1: Maar heb ik wel eens gehoord dat de brandweer Heemskerk is altijd heel gezellig. Ja. Er zijn vooral altijd leuke feestjes.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Hoe zit dat?
0: Ja, dat is voornamelijk met kerstavonden of Sinterklaas. En dan worden ook alle gezinnen uitgenodigd met kinderen. En, dus ja, dat is altijd supergezellig. Ja. Hoort er ook een beetje bij.
1: Hartstikke leuk. Zeg, tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Dit is de open dag van de brandweer Heemskerk. Nou, tot nog uren. Het is net begonnen. Kom hier naartoe. Cornelis Groenland staat in Heemskerk. En kom kijken. Alle brandweerwagens staan buiten. Er komen straks acties. Er gaan wagens in de fik gestoken worden hier.
2: Zo.
1: Ongelooflijk, Jan.
2: Hey, maar er komt toch ook nog een speech, geloof ik, van de burgemeester? Of heb ik dat misverstanden? Komt er geen speech? Toespraak.
1: Ja, de burgemeester is al gesignaleerd. En die gaat ook straks even een woordje doen. En nou, vooral hartstikke leuk. En ik voel me wel veilig, Jan, nu.
2: Ik ook.
1: Ja.
2: Er kan niks gebeuren.
1: Nee, man.
2: Dat bedoel ik.
1: De afkloppen, hè.
2: Oké. En tussendoor gaan we natuurlijk hele fijne muziek draaien. Dat is vanzelf. We beginnen vandaag met de Golden Earring. En dat is een live uitvoering. En hij zegt de titel al, Another 45 Miles.

0: Another 45 miles to go from the golden earring. En daarachteraan krijgen we Gloria Gaynor. En ik krijg ook een melding hier, de accu is bijna leeg. Dat is ook niet goed, hè? Sluit de pc op een netstroom aan. Nou ja, goed. Dat hoort er allemaal bij een live uitzending van 8 tot 10. Of van 8 tot 10. Van 10 tot 4 zijn we hier aanwezig. Eimond 360. En Jossie gaat weer op jacht naar andere mensen om te interviewen. Misschien wel iemand van de brandweer.
1: Ja, Jan, er is hier zoveel te doen in Cornelis Groenlandstraat waar de brandweer is. Ik loop even naar buiten, achter. Daar is het plaatsje, het parkeerterrein. Daar mag je normaal niet komen, maar nu wel. Er is een demonstratie. Allemaal mensen staan hier te kijken. We luisteren even naar wat er hier wordt gezegd. Het is altijd wel interessant, want de brandweer die laat zien hoe het gaat in zijn werk.
2: Nogmaals, heeft u een frituurpan of een pan op het vuur waarbij de vlam in de pan komt, niet met water blussen.
1: Kijk, die hebben we al te pakken. Dat is de tip natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
1: Dit is een demonstratie. Ik heb net de brandweerman gehoord. Die had het over een frituurpan die in de fik vliegt. Heb je wel eens zoiets meegemaakt?
3: Nee, gelukkig niet. Nee.
1: Heb je wel eens een brandje gehad thuis?
3: Ik heb een keer een papiertje in de brand gehad. Maar die heb ik op een gegeven moment gewoon in de gootsteen gegooid. Een beetje water erop en dat ging goed.
1: Oh, wauw. Ik denk dat je hier wel wat van gaat opsteken, toch?
3: Ik denk het ook. Het is leuk om hier te zijn.
1: En
3: leuk
1: hij had het over een frituurpan die in de fik vliegt. Wat zou jij doen?
3: Ja, deksel erop hoor ik net.
1: Heel goed.
3: Dus, geen water.
1: Je bent geslaagd.
3: Ja, dank.
1: Oké, ik ben hier. Even kijken. Hier staat toch een meneer met een brandweerpolo aan. Dag meneer.
4: Goeiedag, ja.
1: De mensen worden hier wijzer. Wat wordt hier gedemonstreerd?
4: Nou, hier wordt gedemonstreerd wat er gebeurt op het moment dat je een vlam in de pan zou gaan blussen met water. En dat geeft een enorme steekvlam waarbij je hele keuken in één keer in lichte laaien staat. En dat gaan we hier laten zien.
1: Is dat nou eens niet zo dat iedereen dat wel weet? Of maken jullie dat dit nog wel eens mee? Dat gewoon wel met water wordt geblust?
4: Nee, het wordt steeds minder. Maar het heeft er natuurlijk mee te maken dat we steeds andere, betere frituurpannen krijgen. Voorheen werden de frituurpannen op het gas, werd de vet verwarmd. Je ziet tegenwoordig allemaal elektrische frituurpannen. En alleen die frituurpannen die echt kapot gaan en die door blijven verwarmen, die zullen een vlam veroorzaken. Maar het wordt inderdaad wel steeds minder. Maar het blijft spectaculair om te zien wat er dan wel zou kunnen gebeuren.
1: Nou, is dit radio, dus we kunnen het niet filmen. Maar we kunnen wel een beetje beschrijven. Gaat het nu gebeuren? Gaan ze nu blussen met water?
4: Ja, op dit moment zijn ze bezig om het vet op te warmen. En als je straks goed op bent, dan zul je zien dat het vet vanzelf gaat ontbranden. En op het moment dat het dan gaat ontbranden, dan gooien ze er een heel klein kopje water op. Wat dan moet simuleren alsof het zou zijn dat je zelf aan het blussen bent. En dan krijg je enorme steekvlam. En dat gaan we zo zien hier aan.
1: Dus het is zo dat als je nog ouderwets een frituurpan op het gas hebt en het gaat te heet, het gaat te ver, dan gaat dat vet vanzelf in de fik.
4: Ja, dat klopt. Als je er niet op tijd bij bent, dan blijft er natuurlijk warmte inkomen. En dit vet wordt zo heet dat het inderdaad vanzelf kan ontbranden. En dan heb je een vlam in de pan.
1: Het gaat denk ik zo gebeuren. Er staan hier toch wel 100 mensen of zo voor de hekken te kijken. Er is hier achter de kazerne is een houten hokje gemaakt. En daar zie ik een pan met vet op staan. Er komt steeds meer rook vanaf. Het gaat zo wel gebeuren.
4: Het gaat zo wel gebeuren, ja. En we kunnen het zien. Want we gaan, als het goed is, gaat straks die vlam in de pan ontstaan. En even afhankelijk van wat ze gaan doen. Of ze hem eerst zelf laten zien hoe het wel moet. Hè? Want dat gaan we natuurlijk ook laten zien. Dat we de deksels op de pan schuiven. Eerst het gas uit, deksel op de pan schuiven. Of dat ze in één keer hem gaan blussen. Dat moeten we even gaan zien, want dat hangt van hun af.
1: Ik wil eens even vragen aan jou als brandweer. Hoe is het om een brand te blussen? Wat geeft dat voor gevoel?
4: Ja, een brandweerman die is gek van water en vuur. En die twee komen dan bij elkaar. Dus geweldig om te zien. Het is ook heel triest om te zien als er een brand ontstaat in een woning. Keurig nette woning waar in één keer alles vernietigd wordt. En waar wij dan op een keertje als brandweer nog eens een keertje een slagje erbovenop doen om water op te gooien. Want dat moet. Maar als het dan uiteindelijk, wat het mooiste is, als je dus echt het pand zoveel mogelijk kunt redden. En redden wat er te redden valt. Dat geeft een fantastisch gevoel.
1: Nu is het ook wel zo. Is het waar wat ze zeggen over brandweermannen? En
4: die snorren en die haren kunnen er ook. Dus altijd... waar je heen wil.
1: Dat ze ook het wel heel fijn vinden stiekem om een brandje te maken.
4: Nou, dat doen wij, dat deden we voorheen één keer per jaar. En dat was met de kerstboomverbranding.
1: Oh ja.
4: Maar dat doen we. De meeste mensen die hebben wel een open haartje of een kacheltje thuis. Maar dat blijft erbij.
1: Nou, je vindt het toch jammer dat dat niet meer is, hè?
4: Ja, super jammer, ja. Niet alleen ik, maar ik denk ook de mensen in Heemskerk die altijd kwamen kijken. Waar echt duizenden mensen hebben daarvan genoten. En dat is gewoon jammer dat het niet meer kan.
1: Hey, dankjewel. Mag ik nog even je naam weten? Want misschien zijn er Heemskerkers die zeggen, wie is dat nou, joh?
4: Ja, ik ben Jaap Teesink. Ik ben voormalig ploegchef van deze post.
1: Okay, Jaap, toi van vandaag. Muziek hier op Eemond 360.
0: Kijk, dat hoor ik nou maar weer eens, Jos. Heb jij wel eens brand gehad trouwens zelf? Of dat niet? Heb jij zelf wel eens een brandje meegemaakt? Nooit. Oh, Jos hoort me niet, hoor ik net. Dus, enfin, we gaan muziek draaien. En we hebben de meeste plaatsen met Fire in de titel. Dus deze past er mooi bij. Dan Hartman. En zijn geweldige hit, Real Lights by Fire.

Eimond 360 op de radio natuurlijk. Wij zijn bij de open dag in Heemskerk van de brandweer. Die duurt van 10 tot 4 vanmiddag. Heel erg druk. En we draaien natuurlijk tussendoor muziek natuurlijk. Dit is Sir Duke van Stevie Wonder.

0: Sir Duke van Stevie Wonder. En zoals gebruikelijk op deze dag hebben we natuurlijk allemaal interviews met mensen. En ome Jos die gaat op jacht naar een paar mensen om die te interviewen. Allemaal gasten. Leuk. Het is al heel erg druk. En dat vinden wij heel erg plezierig natuurlijk op deze dag. Het is natuurlijk een prachtig weer om hier even naar de brandweer te komen. Want het is geen strandweer. Dus wat wilt u nog meer? Allemaal demonstraties. We hebben net de vlam in de pan gehad. En net dacht ik dat er een bomaanslag was, maar dat was gewoon een knal. Ter demonstratie van de impact van een bommetje. Ik wacht op Jos. Die is zwerft daar in de rondte. En als hij er direct komt, dan hoor ik hem zelf.
1: Een apparaat om 12 uur is een demonstratie. Afhijzen patiënt van een hoogte. Om 1 uur is er weer een demonstratie. Vlam in de pan, heel nuttig. 14:15 kunnen we kijken naar een demonstratie. Hulpverlening bij een auto-ongeval. Dan om 4 uur wordt het afgesloten. Dus wil je komen kijken tot 4 uur. Ik ben buiten en ik zie hier echt werkelijk 1, 2, 3, 4, 5, 7 brandweerwagens. Ik wist niet dat ze bij de brandweer in Heemskerk er zoveel hebben. Hier is een brandweerman die het allemaal aan het uitleggen is. Ja.
2: Ja.
1: Goeiedag.
2: Goeiedag. Dus ik leg even aan deze mensen uit hoe dit voertuig werkt. Dit is de slangenwagen. Dat gebruikt voor de grootwatertransport over 1500 meter. En hoe we hem uitpakken en hoe we hem weer inpakken. En we strijken die slangen als het ware over banen weer op. En dan is hij straks weer inzet gereed.
1: Even een vraag. Wat doen jullie nu als er in de duinen van Heemskerk of Beverwijk een fik is?
2: Dan doen we heel veel. Eerst verkennen. Dat is het allerbelangrijkste. En wij hebben nog een jeep waarmee we een eerste blussing doen. Er zit een 500 liter water op. En om een heel groot verhaal heel snel kort te maken, dan willen we eigenlijk snel een klap op zijn kop geven. Zoals wij dat dan zeggen. Zodat die eigenlijk niet veel groter kan worden. Ja, en daarna wordt er heel veel groot materieel, groot watertransport, veel voertuigen, veel mensen. Afhankelijk ook een beetje, is het een duinbrandje? Dan moet je iets meer doen met vuurzwepen. Is het echt wat groter vuur, dan hebben we meer water nodig. Dus veel mensen.
1: Ik zit je trouwens in de reden te vallen, dus maak het nog maar even af. Heb je er wat van opgestoken?
3: Absoluut.
1: Heb jij wel eens in je huis iets gehad dat in de fik vloog?
3: Gelukkig niet. Nee, ik heb het nooit meegemaakt, maar bij de demonstratie net heb ik wel wat dingetjes opgepikt.
1: Ja, zoals?
3: Geen water gebruiken.
1: Als er een
4: fit is?
3: Ja, want dan komt er een grote vlam.
1: Nou, dat heb je dan zeker geleerd.
3: Ja. Ja.
1: Nou,
3: helemaal goed.
1: Je hebt de kindjes meegenomen?
3: Ja, zeker.
1: Vinden ze dat mooi? Is het zo? Je hebt twee zoontjes, hoe oud zijn ze?
3: 4 en 2.
1: Willen ze brandweerman worden?
3: De kleinste wel. Die werd vanmorgen wakker om 6 uur en het was tuta, tuta, tuta.
1: Mag ik wat vragen?
3: Nout.
1: Nout, hi. Wil jij brandweerman worden?
3: Zeg maar ja.
1: Wil jij ook brandweerman worden later?
5: Ik wil eigenlijk politie.
1: Ben jij de politie? Wil jij bij de brandweer?
5: Ja. Ja, maar dat kunnen we wel bij elkaar horen.
1: Nou, dat wel. Wat een leuke kindertjes zijn dat.
3: Schattig.
1: Jan, hartstikke leuk hier.
0: Dat was Jos met iemand van de brandweer plus iemand die een enthousiast.

0: Dit was Body Language en nummer Blackbird. En dat allemaal vanaf de brandweerkazerne in Heemskerk. En dat allemaal op IJmond 360. Dit evenement duurt van 10 tot vanmiddag 4 uur met allemaal demonstraties. We hebben net al de vlam in de pan gehad en die komt er nog een keer bij. En we hebben natuurlijk onze vliegende reporter Jos van Heerden. En die interviewt allerlei mensen al hier.
1: In de brandweerkazerne, ja, nou, er zijn hier, ik denk al een paar honderd Heemskerkers. Misschien ook wel Beverwijkers, dat kan ook goed. Ik heb A. Jansen. Staat,
2: Goeiedag.
3: Goeiedag.
1: Ik wil ook graag je voornaam weten. Mag, hè?
3: Albert.
1: Albert Jansen. Ik heb gehoord dat je al heel lang brandweerman bent bij het Korps Heemskerk.
3: Ja, dat is dit jaar 34 jaar. Dus,
1: Wauw.
3: Wauw, ja. Maar het begint, de jaren beginnen te tellen. Ik ben 65 geworden in april. Dus nou, probeer het nog een jaartje, 35 jaar. En dat is mooi geweest. Nou, laten jonge mensen het maar overnemen.
1: Ik kan me voorstellen, als de mensen dit nu horen en die zeggen, ik wil wel eens informeren wat ik kan doen bij de brandweer. Waar kunnen ze zich melden, Albert?
3: Stel dat er mensen zijn die zeggen van nou, dat het vrijwillig brandweerman worden, dat lijkt mij hartstikke leuk. Klamp iemand aan in uniform en zegt nou, ik wil meer informatie hebben over het, nou ja, het vrijwillig brandweerman worden. En dan, dan zullen we naar een ploegchef lopen. En die zei, heeft waarschijnlijk nog wel iets met een formulier om in te vullen. En dan kunnen we met een soort met sollicitatieprocedure starten.
1: Nu zijn hier rustige periodes geweest dat er maanden niks gebeurde in Heemskerk en omgeving. Ik kan me ook hele erge dramatische branden herinneren. Dat is nog van voordat jij bij de brandweer was, denk ik, Albert.
3: Ja, ja, we hebben in de jaren 70 hebben we zeker een paar echt wel dramatische incidenten meegemaakt. Een brand in een woning op de Zeelaan. Een paar jaar later natuurlijk de fatale brand Jan Lichtertstraat met drie kinderen die omgekomen zijn. Ja, dat zijn wel heftige incidenten. En gelukkig, de heftige incidenten met dodelijke slachtoffers, die liggen gelukkig ver achter ons. Laten we zo hopen dat het ook zo blijft. Want het is natuurlijk, dat wil je niet meemaken eigenlijk. Want gelukkig ook, de regering heeft toen op een gegeven moment geëist dat elke woning moet verplicht zijn rookmelders hebben.
1: Goed hoor.
3: Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed, want de meeste slachtoffers, landelijk ook, wereldwijd, vallen omdat je tijdens je slaap het niet merkt dat er brand is. De rook, van een geurverandering word je niet wakker. Maar van geluid wel. Dus daarom rookmelders, die gaan je dus alarmeren als er dus rook hangt.
1: Nu helpt dat, het is goed, het is verplicht. Albert, wat is jouw meest heftige brand waar je nog wel eens aan moet terugdenken en dat je dan je hoofd wil uitzetten?
3: Nee, die heb ik eigenlijk niet. Nee. Ik heb wel heftige branden meegemaakt, maar die liep altijd. Nou, natuurlijk heb je een flinke brand. Je hebt wel eens dat je denkt van oké, en dan heb je een zolderbrand geblust. En dan gaat de trekt de rook weg en dan zie je vlakbij waar het gebrand hebt een paar gasflesjes staan. Nou, vandaag laten we ook zien wat kleine gasflesjes doen bij brand. En dan ben ik wel van geschrokken. Van denk oké, die heb ik niet zien staan bij de brand. We gaan wat zicht maken door de rook weg te halen. En dan zie je een paar gasflessen staan op een halve meter van waar het heeft gebrand. Waren die gasflessen meegegaan, terwijl ik er had geweest in die zolder, dan had ik waarschijnlijk in een ziekenhuis beland met brandwonden.
1: Achteraf dan, hè? Ja. We hebben hier natuurlijk vrij heftige duinbranden gehad. Dat is gelukkig allemaal geblust. Wat gaan we hier nog voor spectaculairs meemaken, Albert? Hier op de Cornelis Groenlandstraat.
3: Nou, straks om 11 uur gaan we een technische hulpverlening doen. Er is op de kruising hier voor de kazerne is een ongeval in scène gezet. En daarbij gaan we met ons hulpverleningsgereedschap en een ploeg gaan we dus iemand bevrijden die vastzit in de auto. Dat hebben we gelukkig de laatste tijd niet vaak meer. We hebben periodes gehad, er moest een hele dak van een auto afgeknipt worden. Nou, vaak is het nu zo, auto's zijn zo stevig dat de personen die erin zitten vaak gewoon zelf uit kunnen stappen. Of dat ze na een check van de ambulancedienst, dat ze dan uitstappen.
1: Ik heb de indruk, Albert, dat jullie het op het ogenblik vrij rustig hebben. Gaan jullie dan met z'n allen klaverjassen?
3: Nee, dan zitten we lekker thuis.
1: Ja, zo is dat, hè?
3: Zo is het. Vrijwillige brandweer betekent gewoon dat je eigenlijk alleen opkomt zodra er een incident is. En je komt natuurlijk ook op voor het oefenen. En om hulp te bieden bij zo'n open dag, hè? Want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen.
1: Albert Jansen, respect, man. Respect voor jullie werk hier.
3: Graag gedaan. En dankjewel.
1: En kom hier naartoe, mensen. De kazerne van de Heemskerkse brandweer, Cornelis Groenlandstraat. Is nog tot 4 uur van alles te doen. En je kan ook nog even radio kijken, Jan.
0: Ja, dat is waar. Radio kijken is ook altijd leuk. Straks om 12 uur hebben we Broodje Hans met Hans Jansen en onze Tim. En tussendoor draaien wij natuurlijk af en toe een plaatje met vuur. Dit is Bruce Springsteen.

Zoals gezegd op Eimond 360 de hele dag bij de brandweer in Heemskerk met allemaal demonstraties. En af en toe een vliegend interview met onze vriend Jos van Heerden.

0: Zoutelanden, live uitgevoerd. En dat door Bluff. Even de groeten aan meneer Geurt. Want die is op vakantie. Die is op vakantie en meestal regelt in de programma's voor Eimond en 360. Dus dat doet hij goed. En hij luistert ook, heb ik begrepen. Dus dat is heel goed, heel goed. Pim, veel plezier. Eet niet te veel, drink niet te veel. We weten hoe dat gaat. Jos, die springt hier in de ronde en die interviewt allerlei mensen. En dat gaat hij nu weer doen.
1: Het wordt steeds drukker en drukker. Steeds meer Heemskerkers hier op de Cornelis Groenlandstraat. Er is een ambulance. Die staat hier ook met een ambulance bouwpakket. Dat is leuk, meneer.
2: Nou, zeker weten. Zeker leuk.
1: Die kunt u dus meenemen en dan kun je die ambulance in het klein maken.
2: Hey, hoor je dat?
1: Leuk, hè?
3: Ja.
1: Die kun je thuis maken, dan heb jij een eigen ambulance.
3: Ja, dat is leuk.
1: Wat wil jij later worden?
3: Een kampioen van voetbal en ik zit op voetbal.
1: Oh, en waar zit je op voetbal?
3: Bij FG Uit Geest.
1: Oké. En wat wil jij laten worden? Heb je daar wel eens over nagedacht?
3: Ja, ik wil juf worden en mama.
1: Kijk, dat is een mooie combinatie, mama.
4: Ja, wat mooi is dat, hè? Heel leuk.
1: Het is heel mooi dat ze dat al weten.
4: Dat ze dat nu al weten, ja.
1: Nou, ik zou zeggen, veel plezier nog vandaag. Hier staan 7 brandweerwagens buiten. Heel veel mensen staan hier te kijken. Ze mogen zelfs hier en daar even naar binnen. Er is een klein jochie van 3 met een brandweerhelm op. Wat leuk.
5: Dat is nog maar net 2.
1: Is hij 2?
5: Ja, overmorgen.
1: Hij zit nu in een heuse brandweerwagen met een brandweerhelm op. Hij heeft de stuur vast.
5: Ja, cool, hè?
1: Is dat ook zo'n gootjetje die later brandweerman wil worden?
5: Nou, dat zou zomaar kunnen, want zijn oom is ook al brandweerman. Dus,
1: hier in Heemskerk ook?
5: Hier in Heemskerk, ja.
1: Hi, wat wil jij later? Wil jij brandweerman worden? Hij durft nog niet.
5: Nee, inderdaad. Hij is nog wel heel klein, hè?
1: Hebben jullie wel eens een brandje meegemaakt thuis of op je werk ergens?
5: Nee, gelukkig niet. Nee. En ik hoop het heel lang zo te houden.
1: Hou zo. Hier wordt ook uitgelegd hoe je dat voorkomt allemaal, hè?
5: Ja, we hebben net een hele leuke demonstratie gezien. Heel leuk, ja.
1: Wat heb je daarvan opgestoken?
5: Ja, hoe ontvlambaar gas kan zijn. Daar schrik je wel van. Ja. Dus ik zeg ook, dat hoop ik nooit mee te maken.
1: Ik weet nog van heel lang geleden, was ik een jaar of 10 of zo, dan gingen we op vakantie. En dan waren we onderweg, dan reed mijn vader weer naar huis om nog een keer te controleren of hij het gas had afgesloten. Is dat te herkennen?
5: Ja, van vroeger wel, maar we koken nu elektrisch, dus dat probleem is weg.
1: Zo is dat, hè?
5: Ja, ja.
1: Hey, nog heel veel plezier, er gaat nog heel veel gebeuren. Ik heb begrepen dat je schoonzoon bij de brandweer is.
5: Ja, nou, het is de broer van mijn schoonzoon.
1: Het is een beetje ingewikkeld.
5: Ja, ja, maar die werkt hier in Heemskerk bij de brandweer. Heel enthousiast.
1: En dan moet hij bij nacht en ont, moet hij erheen?
5: Ja, dan zit hij op een verjaardag en dan gaat een pieper af en dan weg.
1: Verdwenen. Ze kunnen mensen gebruiken.
5: Ja, dat altijd. Jazeker.
1: Hey, nog een fijne dag hier.
5: Dankjewel, hetzelfde.
1: En muziek, hè, Jan?
0: Jazeker, Jos. Hartelijk dank. Weer enthousiaste mensen. En het mooiste vond ik nog die ene die moeder en brandweerman wilde worden. Ik kan tegenwoordig zo gek niet bedenken of het is fantastisch. Oké.

René Vroeger en Nobody Else. Op het moment dat er iemand uit een auto bevrijd wordt tijdens een demonstratie hier bij de open dag van de brandweer. We gaan direct naar het nieuws toe. En daarna zijn we natuurlijk weer terug voor nog een uur. Jos en Jan op de brandweer. Want zo heet dit programma inmiddels. Ik hoop dat het een jaarlijks fenomeen wordt. Want ik

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: I am the god of hellfire and I bring you

0: hij met de schade in. En dan gaat hij straks met een ander soort apparaat, dat noemen ze de Hurricane Tool, gaat hij als een blikopener het dak openmaken.
1: Nou, dat is dus wel heel spectaculair eigenlijk, wat hier allemaal gaat gebeuren. Hier is een brandweervrouw. Die wil ik ook even vragen. Die staat op een brandweerslang. Dan heeft ze wat... Hallo.
2: Hallo.
1: Wat is hier aan het gebeuren? Wat wordt gedemonstreerd hier?
2: Nou, we doen alsof er een ongeval is geweest met een auto die op zijn zijkant is beland. En er zit nog een slachtoffer in. En het slachtoffer die moet horizontaal de auto uit.
1: Horizontaal?
2: Ja, dat heb ik net vernomen inderdaad. Dus de bevelvoerder is ondertussen aan het vertellen wat ze aan het doen zijn. En de manschappen zijn bezig om eigenlijk de zijkant van het... Of voor onze zijkant, maar eigenlijk is het het dak van het auto los te knippen. Zodat ze bij het slachtoffer kunnen.
1: Om een dak los te knippen, wat voor apparatuur wordt daarvoor gebruikt?
2: Nou, we hebben een schaar. Dat is nou eigenlijk een hele grote schaar die heel sterk is. Dus die wordt ingezet om eigenlijk de stijlen van de auto door te kunnen knippen. En er wordt ook nog waarschijnlijk een hooligan tool gebruikt om het dak verder open te ritsen.
1: Een hooligan tool?
2: Ja, zo noemen we dat.
1: Okay.
2: Het is vrij lastig om uit te leggen hoe dat er precies uitziet. Maar dan kan het eigenlijk als een soort blikopener werken. En dus die wordt ook ingezet. En natuurlijk ook een beetje mankracht.
1: Mankracht?
2: Ja, mankracht of vrouwkracht. Maar in dit geval zijn er alleen maar mannen. Dus mankracht.
1: Hoeveel vrouwen zijn er bij de brandweer Heemskerk?
2: 3.
1: Dat is niet veel.
2: Dat is relatief veel.
1: Ja?
2: Ja, we hadden er vorig jaar nog 5, nu helaas 3. Maar dat is nog steeds uit mijn hoofd boven het landelijk gemiddelde. Helaas. Maar ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je denkt als vrouw van... nou, ik wil wel bij de brandweer, maar het is een mannenwereld. Laat ik het niet doen. Hoe is het om als vrouw bij de brandweer te zijn?
2: Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb ook niet het idee dat het anders is per se voor vrouwen dan voor mannen. Tuurlijk zit je in een mannenwereld, want er zijn nog altijd veel meer mannen bij de brandweer dan vrouwen. Maar ja, ik zou niet echt zeggen dat ik me erdoor heb laten tegenhouden. Want toen ik mij aanmeldde bij Brandweer Heemskerk, wist ik ook niet hoeveel vrouwen erbij zaten.
1: Oké, ik kan me helemaal voorstellen. Nu heb ik gehoord dat hier bij de brandweer wordt heel veel gedaan om het gezellig te houden. Er zijn af en toe feestjes. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, we zijn natuurlijk een brandweerpost, maar we hebben ook een vereniging. Die bij de brandweer eigenlijk aangesloten zit. Daar zitten zowel repressieve leden, noemen we dat in. Dus mensen die op de uitruk meegaan. Als oud goud. Dus mensen die eigenlijk gepensioneerd brandweerman of vrouw zijn. Dus die komen daar in principe in samen. En dan worden er dingen georganiseerd voor Sinterklaas of Kerst of Pasen. We hebben een jubileumavond elk jaar. Er worden verschillende uitgaansdagen georganiseerd.

0: Kerk?
1: Dat kan via de veiligheidsregio. En dat kan ook direct, kom eens langs bij onze post. En dan kunnen we je ook meteen rondleiding geven. En dan kun je direct bij wijze van inschrijven. En dan gaan we gewoon samen kijken of het iets voor je is. Maar ik denk dat de brandweer iets voor heel veel mensen iets is. Supermooie organisatie en een club om bij te zitten.
2: Jong en oud?
1: Jong en oud. Ja.
2: Hey, nog heel veel plezier van vandaag.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
2: Dankjewel. Jan, jij hebt in de studio die hier staat in de brandweerkazerne ook allemaal vuurplaten. Hè? Platen over vuur en zo.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Want we gaan er zometeen weer eentje draaien met vuur. En ik zal je vertellen welke. Dat is Alicia Keys. En zo heet hij ook. Girls on Fire.

zeer toepasselijk natuurlijk. Die mevrouw die dat mooie verhaal net vertelde over de brandweer en hoe je je aan kon melden. En dat ze eigenlijk te weinig vrouwen bij de brandweer hebben in de Heemskerk. Jos is gaat direct zo meteen weer op pad. En ondertussen draaien wij natuurlijk fijne muziek op Eimond 360.

I Will Survive van Gloria Gaynor. Tot 12 uur nog Jan Michels en Jos van Heerde live vanuit de brandweerkazerne in Heemskerk, waar een massa mensen op af is gekomen. Want tenslotte, het is geen strandweer. En Jos doet alle interviews en ik doe de plaatjes. En zo gaan we vrolijk verder tot 12 uur. Daarna heb je broodje Hans. En het hele evenement duurt nog tot vanmiddag 4 uur. Wat wilt u nog meer? Dit is Katy Perry.

0: Katy Perry, Firework. We draaien zo tussen 10 en 12 allemaal plaatjes met de titel Vuur erin. Omdat we op de gast zijn bij de brandweer natuurlijk. Ik zie dat er ook demonstraties worden gegeven. EHBO. Ik zie reanimeren. Ze hebben al iemand uit een auto bevrijd. Jos, er gebeurt hier van alles.
1: Ja Jan, er is hier... genoeg te doen. Heb jij er nooit over gedacht om bij de brandweer te gaan?
0: Nee. Ik heb mijn EHBO-diploma. Dat is al mooi genoeg. Moet ik elk jaar vijf keer allerlei kunsten uitvoeren. En dat vind ik toch wel bezwaarlijk.
1: Ja, ik heb dat ooit geleerd, herinneren. Want ik heb mijn duikenbrevet gehaald ooit. En,
0: nee, ik wist niet eens dat je kon zwemmen.
1: Nee, echt. Dat wist ik ook niet. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ik loop even naar buiten. En nou echt, een paar honderd Heemskerkers zijn hier. De Cornelis Groenlandstraat. Tot 4 uur is hier nog de open dag van de brandweer Heemskerk. De demonstratie van hoe je een auto openknipt. Als er wat gebeurt op de A9 bijvoorbeeld. Dat is gedaan. Ik zie een gewonde Fiat Punto staan. Rood van kleur met een opengeknipt dak. Dat was best spectaculair. Er staat een ambulance. Daar zitten kinderen in. Die ook even daarin mogen zitten. Jochies die later brandweerman willen worden. Mogen in een echte brandweerwagen zitten. Het is te gek. Nou, 7 brandweerwagens, misschien wel 8, die zijn hier geparkeerd. En er is hier gewoon van alles te doen. Dan loopt het nog even door. Er wordt hier met water gespoten door hele jonge brandweermannen, brandweerjongens. Dat is heel erg leuk. Hey, goedemiddag. Live op Eimond 360. Ik zie hele jonge brandweerjongens.
2: Ja, dat is onze jeugdbrandweer. Ja. En die verzorgen vandaag het spuithuisje.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, zeker.
1: De jeugdbrandweer, wat doen die?
2: De jeugdbrandweer die doet eigenlijk een beetje hetzelfde als wat wij doen. En die gaan oefenen om straks ook bij de echte brandweer te komen.
1: Waar kunnen die zich aanmelden als ze daar zin in hebben?
2: Die kunnen altijd even contact opnemen met onze post. En dan doorverwijzen naar de jeugdbrandweerleiders.
1: Dus. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen nog een hele fijne dag.
2: Ja, dankjewel. Gaat lukken.
1: Jan, er wordt hier met water gespoten door jongens. Er wordt geapplaudisseerd. Helemaal leuk.
0: Zorg dat je niet nat wordt, Jos. Denk erom. Je hebt wel je duikersbrevet, maar hier ben je niet voor aangenomen, dacht ik.

0: De Pointer Sisters met Fire, de dochters van een dominee. Ik zie Jos alweer heel, heel enthousiast op de hoek staan om iemand te interviewen. Oeh, hij loopt bijna tegen iemand op. Maar ik hoop dat hij een leuke, leuke gast heeft.
1: Hele witte kruisambulance van Kennemerland staat hier ook bij. Heel veel jeugd trouwens. Dat valt me op. Kinderen van 1 tot 14, 15. We hebben de jeugdbrandweer aan het werk gezien. Kinderen mogen plaatsnemen in een brandweerwagen. Dat is wel geweldig. Hallo. Wat leuk.
2: Ja, zeker.
1: Is die van jou die er nu in zit?
2: Ja, één van die is voor mij. Ja. Dat klopt.
1: Hoe oud is die?
2: 4.
1: Ik heb al verschillende jochies gesproken. Die zeggen, ik wil brandweerman worden. Hoe is dat bij de jouwe?
2: Ja, die van mij die twijfelt nog wel. Politieman of brandweerman. Ja.
1: Ja, keuzes maken is moeilijk, hè?
2: Zeker, is zeker moeilijk, ja.
1: Wat zou jij ervan van vinden als jouw zoon beroep? Of, al of niet van hem? Ja, mooi.
2: Hoe doet het ook. Dus die zit hier bij de brandweer.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, ja.
1: Dan kan het gebeuren, dat zul je wel eens mee hebben gemaakt, dat je op een verjaardagsfeestje zit en dat de pieper afgaat.
2: Zeker. Ja, of midden in de nacht. Ja.
1: Hoe reageert hij dan?
2: Mijn broer? Ja, die is gelijk weg.
1: Oh ja?
2: Ja, die laat alles vallen. Ja. Ja.
1: Letterlijk en figuurlijk?
2: Ja, letterlijk en figuurlijk. Laat alles vallen en die gaat. Ja.
1: Ook onder het eten?
2: Ook onder het eten, ja.
1: En er zijn andere scenario's te bedenken dat het niet uitkomt, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja, soms dan kan het ook gewoon echt niet. Maar als hij kan, dan gaat hij heen, ja.
1: En is het zo, als je bij de brandweer zit, wil dat je ook hier in de buurt moet wonen, hè?
2: In principe wel, ja. Want je moet binnen zoveel tijd natuurlijk bij de kazerne kunnen zijn, ja.
1: Nu heb ik ook een brandweervrouw gesproken. Is het niks voor jou?
2: Nee.
1: Want?
2: Ik zou het heel graag willen, maar ik ben er niet voor weggelegd. Ik vind het zo knap wat ze doen. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja, het is prachtig. Ja, het is echt geweldig.
1: Hier staat ook een grote gele ambulance. Ambulancebroeders erbij. Je kan een bouwpakketje meenemen.
2: Ja.
1: Oh, die heb je ook?
2: Ja.
1: Dit werk zou ik niet kunnen doen, omdat ik daar niet tegen kan. Hoe is het bij jou?
2: Ja, hetzelfde. Ja, ja, heel veel respect voor wat ze kunnen doen. Maar het eerste ter plekke zijn bij zoiets, nee. Nee. En niet wetend wat je soms aan kan treffen, dat, ja.
1: Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik vind dan weer, als je hier bent, dat je je realiseert dat je zoveel respect moet hebben voor de mensen van de hulpdiensten.
2: Absoluut, helemaal mee eens. Ja.
1: En dan wat je dan hoort in het nieuws, dat ze hier, gelukkig niet denk ik hier in de buurt, maar dat in vele steden vooral hulpverleners worden aangevallen.
2: Ja, het is triest.
1: Geloof je toch niet?
2: Nee, het is echt heel triest. Ja, ja, ze doen gewoon hun werk, maar heel triest.
1: Nog een fijne dag.
2: Ja, hetzelfde.
1: We zijn hier in de Cornelis Groenlandstraat, de kazerne van de brandweer Heemskerk. Tot 4 uur is er nog van alles. Spectaculair, leuk, gezellig. Er wordt van alles uitgelegd. En wat ik nog niet gezien heb, dat is een fireball.
3: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Why Tell Me Why van Anita Meijer op deze mooie, mooie zaterdag. Bij de brandweer in Heemskerk, waar de foldertjes in de rondte vliegen. Je kan je altijd nog aanmelden bij de brandweer. Dat hebben we net laten horen. Jos heeft dat met name laten horen. Er worden ook demonstraties gegeven met reanimeren. Wat ook heel erg belangrijk. Eigenlijk moet dat verplicht worden gesteld op alle scholen. Jos vliegt weer in de rondte. En ik zou zeggen, Jos, pak maar beet. Pak er maar één beet. Een iemand of iets wat je kan vinden bij de ziekenwagen. Dat lijkt me leuk daar zo.
1: Hey, Jan, heb jij wel eens een brandje gehad? Thuis of ergens?
0: Nee, ik heb wel blikseminslag gehad, maar geen brand thuis.
1: Oké, okay, dat is ook eng trouwens.
0: Ja, ik heb wel eens ernstige branden meegemaakt, maar dat was dat ik nog in Assendelft woonde. En toen kwam de brandweer één keer per jaar langs en die ging dan de temperatuur meten in de hooiberg in verband met hooibroei.
1: Oké. Okay.
0: Dat is wel grappig even goed.
1: Ja. Dat moet ook gebeuren. Ik loop weer eventjes naar buiten. Waar het komen en gaan is van Heemskerkers. En misschien wel Beverwijkers. Misschien wel mensen uit Driehuis of Zandpoort. Die het gewoon leuk vinden op zich. De brandweer. Nog steeds jongetjes die instappen, die uitstappen. En ik heb hier... Goedemiddag, mag ik iets vragen? Live op de lokale omroep voor de Eimond. Eimond 360, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, jullie zijn hier met je dochtertje.
2: Ja, klopt. Ja. We zijn hier met mijn dochter, mijn partner, ja, mijn vrouw.
3: Vrouw, hè? Ja, dat moet ik wel even erbij zeggen.
1: En jullie komen uit het dorp?
2: Nou, we komen uit Assendelft eigenlijk. Ilona, mijn partner, die is hier wel geboren. Dus vandaar dat we toch terugkomen. Ja.
1: Want die weet dat nog, dat die open dag zo altijd zo leuk is.
2: Ja, dat klopt. Ja. Die open dag, ja, dat weet ze. Ja.
1: En het is hier ook, je staat hier in een stalletje dat je een cola of een zakje chips voor 1 euro kan kopen. Weet je wel, er hoeft allemaal geen geld verdiend te worden.
2: Nee, ja, inderdaad. Ja, daar. Het gaat natuurlijk om het bekijken van de apparaten die hier staan, de auto's, de wagens. Dat is het leukste van de open dag, ja.
1: Heb je zelf ooit brandweerman willen worden?
2: Nou, ik heb er wel een periode over nagedacht toen ik bij Tatenstiel werkte om bij de vrijwillige brandweer van Tatenstiel te gaan werken. Of dat erbij te doen. Nee, je moest toen de tijd in de omgeving van Tatenstiel werken of wonen. En dat was in mijn geval niet het zo, dus dat is nooit gebeurd.
1: Ja. En als kind had je zoiets van dat je dat wel gaaf leek?
2: Nee, als kind wilde ik vuilnisman worden. Dus dat is heel iets anders.
1: Maar dat is het ook niet geworden?
2: Nee, dat is het ook niet geworden. Nee.
1: Wat ben je wel geworden?
2: Nou, ik werk nu inmiddels bij een kaasmakerij. En dat is de Kono Kaasmakers, waar we Beemster kaas maken in Midden-Beemster. Ja.
1: Nou, leuk joh.
2: Ja, ja.
1: Nou, misschien wordt je dochter ooit wel brandweervrouw. Hoe zou je dat vinden?
2: Nou, dat zou ik best wel goed vinden. Want dat zal ze wel sportief bezig zijn met haar lichaam en dat sterk blijven houden. En iets voor de maatschappij terug doen is altijd een mooi, nobel iets. Dus daar zal ik trots op zijn.
1: Ze hebben hier in Heemskerk ook de jeugdbrandweer. Dat je dus als je jong bent, mag je daar op, mag je oefeningetjes doen. En het is gewoon een hele leuke club.
2: Ja.
1: En het gebeurt er wel dat die jongens, zijn het vooral, misschien ook wel meisjes, dat die later ook bij de echte brandweer gaan.
2: Ja, wie weet. Maar dan moet ik eerst nog gaan verhuizen naar Heemskerk, denk ik.
1: Ga je dat doen, ja?
2: Nou, als het aan mijn partner ligt, dan gebeurt dat wel. Maar zover is het nog niet.
1: Daar wordt nog een hartig woordje over gesproken. Veel bakjes koffie drinken samen.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Fijne dag, man.
2: Dank u wel, Jo.
0: Oké, Jos, bedankt. We gaan verder met de kortste plaat met de Fire in de titel. You shake my nerves and you rattle my brain. Jerry Lewis. Drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of

0: Walk Like an Egyptian. Jongen, dat waren de Bengals. Jos gaat denk ik zijn laatste interviewtje doen van deze morgen. Want hierna komen Hans en Tim. Die gaan dan broodje Hans doen. En Jos gaat nog eventjes snel iemand interviewen. En ik ben benieuwd wie hier nu voor de microfoon gaat treffen.
1: Ik zit ook af te vragen of Hans ook zijn broodje meegenomen heeft. Maar dat zullen we wel merken. Er is buiten hier aan de Cornelis Groenlandstraat is een uitleg bezig. Er was ongetwijfeld een brandweerman aan het woord. Dat is nu weer eventjes afgelopen, denk ik. Even kijken wat hier die... ziekenwagen, hier staat een ambulance. Hier staat een ambulancebroeder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jullie staan hier met de ambulance. Ja. Wat leg je uit hier?
2: Nou ja, wat we doen, wat we aan boord hebben. Ja, natuurlijk mogen de kinderen even kijken, hè, want dat vinden ze eigenlijk het leukst. Even achter het stuur zitten, zoals je hier ziet.
1: En... op dit moment zit er inderdaad een jochie van een jaar of wat achter het stuur. Heb jij al jochies of meiden gesproken die jouw vak in willen, die dat leuk vinden?
2: Ja, zeker. Nee, dat hoor ik hier heel veel.
1: Even vragen aan hem. Hi, mag ik je naam weten?
3: Freddy.
1: Freddy, wil jij later hier op de ambulance werken of vind je het gewoon leuk?
3: Allebei.
1: Wat wil je dan echt worden later?
3: Astronaut en piloot.
1: Piloot, dat is ook een heel mooi vak. En dan de vliegen hier zoveel vliegtuigen boven Heemskerk. Dan kunnen we naar je zwaaien.
3: Ja.
1: Ja. Nou, je komt er denk ik wel uit. Wat is er over de ambulance bekend wat wij eigenlijk niet weten?
2: Wat er over de ambulance bekend is wat jullie niet weten?
1: Iets wat jullie doen... waar jullie voor worden opgeroepen, dat we eigenlijk niet weten?
2: Ja, dat vind ik een hele goede vraag.
1: Nou, laat ik het eens anders vragen. Wat is het meest bijzondere waar je ooit voor bent opgeroepen met je ambulance?
2: Het meest bijzondere waar ik ooit voor opgeroepen ben? Ja, dat is een lastige vraag, hè? Ja, je maakt er van alles mee. Het meest bijzondere is denk ik iemand die bij het achteruitrijden zijn garage inreed en toen bekneld kwam te zitten tussen de deur met zijn hoofd.
1: Ai.
2: Ja, dat was wel heel bijzonder. En die hebben we gelukkig kunnen redden. Dus dat was wel echt een hele mooie inzet. Ik zie nu dat ik opgeroepen word voor een klusje met de brandweer.
1: Ik
2: ga een demonstratie geven.
1: Ik loop eventjes mee. Een demonstratie. Wat gaat er gebeuren, meneer de brandweerman?
4: Wij gaan een afhijzing verzorgen van een patiënt.
1: Afhijzing?
4: Ja, dat noemen we een medische assistentie. En dan vraagt de ambulance eigenlijk of wij een persoon van af kunnen hijsen. Dus dat gaan we zo meteen demonstreren en laten zien.
1: Het gaat echt gebeuren gewoon?
4: Het gaat echt gebeuren.
1: Nou, hier staat inderdaad...
4: Het is een echte pop die op de brancard komt te liggen. Maar,
1: een echte pop?
4: Het is wel hoe we het in het echt ook gaan doen. Dus,
1: Hoe vaak hebben jullie dat zo in een jaar? Dat er iemand afgehezen moet worden?
4: Nou, toch wel vaak. Ik denk gemiddeld 1 keer per week wel. Ja. Dat we gevraagd worden om iemand uit huis te tillen. Ja.
1: Okay. En dan heb je dan wordt die de mast omhoog gehaald?
4: Die gaat omhoog. Dan komt een brancardsteun op. En van daaruit schuiven we dan eigenlijk een brancard van binnen naar buiten toe. En dan brengen we die patiënt weer veilig naar beneden.
1: Dat gaat in met behulp van de ambulance?
4: Ja, de ambulance vraagt eigenlijk of wij komen assisteren. Dus.
1: En dat zijn mensen die niet gewoon naar beneden kunnen lopen meer?
4: Deeld kunnen worden, dus die horizontaal moeten blijven of die echt niet meer kunnen lopen. En dat kan met spoed of zonder spoed. Dat is een beetje afhankelijk van hoe de patiënt er aan toe is.
1: Ik heb het heel veel mensen vandaag horen zeggen. Respect voor de hulpverleners.
4: Dank jullie wel.
1: Echt waar. En nou wil ik mijn... ook dit zeggen, jongens, toi, toi, toi. Jullie doen het hartstikke goed samen.
4: Dankjewel.
0: Oké. Dat was Jos voor de laatste keer deze morgen. En gezien de tijd...
5: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
0: Wij nemen afscheid. Mijn naam is Jan Michels. Ik was samen met Jos van Heerde, gast bij de brandweer. Straks broodje Hans. Wat ons betreft nog een hele fijne zaterdag.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: In uw oor ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos Eimond.

0: dan beginnen we, of we begonnen eigenlijk moet ik zeggen, Golden Earring Weekend Love. Want het is 6 juni 2026, aflevering 436 al verkeerd geteld. Tip, ja. Waar staan wij?
1: Nou, ik sta een beetje voorover gebogen, want we hebben een geïmproviseerde locatieset gebouwd hier.
0: Het ziet er heel gek uit.
1: Als ik op mijn tenen sta, tik ik de 2 meter aan. Maar het is nu even voor... voor Roel van Velzen gebouwd, laat ik het zo even zeggen.
0: Ik ga wel even een oplossing zoeken voor jou.
1: Dat is goed.
0: Maar waar staan wij?
1: Wij staan bij de brandweer Heemskerk.
0: Ja.
1: Dat doen we met de hele omroep, Eimond 360. Het is hartstikke gezellig. De tv loopt hier rond, de vrijwilligers, de radio. Heel veel brandweer. Dus als er hier iets gebeurt, wij zitten veilig.
0: Maar wie is er nog meer? De directie staat hier ook, hè?
1: Oh, de belangrijke... dat is waar.
0: De directie van de Eimond 360.
1: Maar die kwam even kijken hoe jij dat doet.
0: Ja, we hebben geld nodig ook, dus het is wel goed dat hij er is. We kunnen hem meteen misbruiken.
1: Ja, oké, daarom die draaiorgel dat hij er straks...
0: Ja,
1: precies.
0: Collecteren straks.
1: Ja. Wat leuk.
0: Ja,
1: wat leuk.
0: Leuk, hè?
1: En dat allemaal met zo'n gezellige live-uitzending van de omroep.
0: Misschien kunnen we straks even een klein diepte-interview met hem doen. Dan kunnen we misschien vragen of hij plaatjes wil gaan verkopen hier. Dat zou wel een idee zijn.
1: Plaatjes verkopen?
0: Ja, dus verzoekplaatjes.
1: Ja.
0: En daar moet je een donatie voor kunnen doen.
1: Ja. Maar we zijn hier eigenlijk niet voor ons.
0: Oh nee.
1: We zijn hier voor de brandweer, Hans.
0: Oké, dat is waar.
1: En de ambulance staat hier ook.
0: Oké.
1: Wat heb je gezien hoe druk het is buiten?
0: Ja, ik heb het zeker gezien, maar...
1: Het is immens.
0: Ik wou net zeggen, steek een auto in de brand en het is meteen druk. Ja.
1: Nee, het is reet gezellig hier. Er zijn ontiegelijk veel mensen. Ik kwam net aanrijden via het dorp, 20 minuutjes geleden. Je ziet mensen aankomen lopen, mensen weglopen die al geweest zijn hier. Het is heerlijk. En nog gewoon hopen dat het droog blijft, hè? Nog even.
0: Ja, heb je de muziekredactie ook meegenomen? Er staat ook een politieauto. Dan hadden we er mooi in kunnen stoppen. Ja.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Nee. Nee, de muziekredactie is gewoon even het dorp in, want dat is nu rustig, hè?
0: Oh, gezellig.
1: Dat is nu rustiger.
0: Ja. Hé, hey, een beetje toepasselijke muziek ook.
1: Beetje toepasselijke muziek.
0: Heat is al.
1: Maar we doen het niet de hele uitzending, hoor. We gaan alle kanten op. Maar dit is Glenn Frey hier, Eimond 360 live van Brandweer Heemskerk.

0: Het is wel even de andere kant op, Hans. Roxy Dekker na Glenn Frey. Dat is toch gezellig?
1: Ja, wat een gezelligheid, hè? We staan hier nog steeds in de kazerne. Het is redelijk rustig hier, hè?
0: Ja, hier binnen wel.
1: Ja, er is nog niks uitgerukt ook. Geen brandweer, sirenes en zo.
0: Uitgerukt weet ik niet, maar de brandweer en de sirenes die zijn rustig.
1: Maar we hebben onze eigen sirene tussen ons in staan, hè, eventjes.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja, want dat is, hij hoort ons niet of hij hoort ons wel. Ja,
0: ja natuurlijk hoort hij.
2: Natuurlijk hoor ik jullie.
1: Oh, gelukkig. Je hadden hier nog even een koptelefoon op je hoofd kunnen steken. Maar naast mij zakelijk leider.

0: van Eimond 360, zo zeg ik het goed. Rob Griep.
1: Dat klopt helemaal.
0: Leuk, niet zo vaak op de radio.
1: Nee, eigenlijk bijna nooit.
0: Nee,
1: eigenlijk nooit.
0: Het is eigenlijk je liefhebberij ook niet.
1: Nou, ik vind radio heel erg leuk. De techniek vind ik heel erg interessant. Ja. Radio vind ik leuk om naar te luisteren. Maar niet om het zelf te maken.
0: Hoe gaat het bij de omroep?
1: Het gaat eigenlijk goed. We hebben natuurlijk 3 omroepen bij elkaar geplaatst. Velsen, Heemskerk en Beverwijk.
0: Ja.
1: En natuurlijk wel met de nodige perikelen. Maar ondertussen draait het eigenlijk al geweldig. Er moet wel heel veel gebeuren, ook wel op techniekbasis. Met de medewerkers, hè, dus veel vrijwilligers hebben we. Maar als dat allemaal goed is straks. En ik denk dat het ongeveer in september zal zijn.
0: Ja.
1: Dat ik denk, dan is het goed. Dan gaan we echt verder met de volgende stap. Dat is professionaliseren van Eimond 360.
0: Ja, want we zijn nu een streekomroep.
1: We zijn een streekomroep.
0: Dat wil ook zeggen dat we iets meer geld krijgen.
1: Nou, officieel zijn we nog geen streekomroep. Nee, we zijn nog steeds 3 losse omroepen.
0: Ja.
1: En per 1 januari 28 zijn we echt een streekomroep. Maar daarvoor spelen we streekomroep.
0: Ja, oké. Okay.
2: Kijk, en dit hoort erbij, Hans.
0: Het is echt een directeur, hè? Die corrigeert. We zijn geen streekomroep.
2: Ja. Maar dit hoort erbij, hè?
0: Ja.
2: Je laat zien, en dat doen we hier. Het is een hartstikke gezellige dag en een mooi moment voor.
1: Het is hartstikke leuk hier. Ik vind leuke opstelling waar jullie staan. Het is redelijk druk. Nu is het iets rustiger, zie ik, maar het is lunchtijd. Geweldige locatie, brandweer.
0: Of er staat weer een auto in de brand buiten. Dat kan natuurlijk ook zomaar zijn.
1: Ja, misschien mijn auto wel. Wie weet. Elektrisch.
0: Ja, dat gaat vanzelf.
2: Die laten ze gewoon gaan.
0: Nog even één dingetje.
1: Ja?
0: We zijn nu gevestigd aan de Handelskade in Beverwijk.
1: Handelskade 8.
0: Ja, en dat is aan het haventje van Beverwijk.
1: Dat is aan de haven van Beverwijk.
0: En eigenlijk is dat een prachtige locatie.
1: Het is exact het middenpunt van de Eimond.
0: Nou.
1: En dat is misschien toeval, maar er is wel naar gekeken.
0: Ja.
1: Dus voor iedere vrijwilliger, medewerker, goed bereikbaar. Makkelijk bereikbaar. En gewoon een geweldige locatie met mooi zicht. En professionele apparatuur. En hopelijk straks ook hele professionele medewerkers.
0: Onder professionele leiding, Tim, zeg ik al, hè?
1: Dat durf ik bijna niet te zeggen, maar goed, dat is wel zo.
0: Oh ja, dat is wel zo, ging je zeggen. Hey Rob, dankjewel. Nog heel veel plezier met de brandweer.
1: En jullie ook, succes, hè?
0: Komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Hey.

0: Billy Joel, We Didn't Start the Fire.
1: De nieuwsplaat. Tijdens Broodje Hans. Verzorgd door Tim Okkers.
0: Jij gaat er maar even goed voor staan, Hans.
2: Ja, en het zal allemaal wel nieuws over de brandweer zijn dan, denk ik.
0: Nee, niet helemaal. Want het is 6 juni en het is natuurlijk Wereldplaagdierendag. De dag van de schaap. Internationaal dag van het bordspel, Hans.
2: Oh.
0: En die gaan we volgende week vieren, kan ik jou vertellen.
2: Is dat zo?
0: Ja, wij doen namelijk Tim Pampet.
2: Ja, dat doen we al een paar
0: weken. Volgende week gaan wij Hansenborden.
2: Oh, daar hebben we het laatst over gehad.
0: Ja, Hansenborden gaan we volgen.
2: Oh, dat wordt leuk.
0: Ja. Jazeker, we gaan naar 1920, want Piet Kwik uit Groningen wordt Nederlands kampioen voetbal. Hoe tijden zijn veranderd. In de laatste wedstrijd van het kampioenschap wordt VOC uit Rotterdam met 4-0 geslagen.
2: Dat waren nog eens tijden.
0: Dat waren nog eens tijden. Ja. Dat waren nog eens clubs. 1944, de Tweede Wereldoorlog, D-Day in Normandië begint, Hans. 1947, Tjeerd van der Weijden. Wie kent hem niet? Voormalig NSB-burgemeester van Velsen wordt na een ter dood veroordeling geëxecuteerd voor zijn daden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1964, de Beatles die geven tweede van hun twee concerten in Blokker.
2: Ja?
0: Niet de winkel, maar de, in Noord-Holland.
2: Ja, leuk, ja.
0: 1976, de rellen in Soweto in Zuid-Afrika die kondigen het begin aan van de afschaffing van de apartheid.
2: Oh?
0: Ja, 2006, de datum van vandaag schrijft 666, oftewel het getal van het beest.
2: Oh.
0: Ja, Hans.
2: Fleetwood Mac heeft ook een keer een nummer gemaakt, 666.
0: Ja, meerdere denk ik.
2: Oh, ja, oké. Okay.
0: 1947 is geboren Ada Kok, Nederlandse zwemsters. Die heeft in de Spelen van 68 goud op de 200 meter vlinderslag gewonnen.
2: Ja.
0: 1956, Björn Borg van de onderbroeken en de tennissen natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: 1967, Caroline van der Plas is jarig. Geworden.
2: Ja. Moeten we nog een liedje zingen voor de?
0: Nee, wat wel onze nieuwsplaat gaat worden vandaag. Uit 2000, ze is in 2000 geboren. Cat Burns, de Engelse singer-songwriter. Ja. Waanzinnige artiest.
2: Ja.
0: Ze is ook mensen overleden in 1945. Mijn oude Rost van Tongingen, 51-jarige leeftijd. Dat is de Nederlandse bankier, collaborateur, journalist en politicus. En NSS natuurlijk. Hè? 1968 is overleden op 42-jarige leeftijd. Robert F. Kennedy.
2: Hey, ja. Broer van.
0: En in 2017 is overleden op 66-jarige leeftijd Sandra Remerhans.
2: Ja.
0: Ja. Nou, hadden we ook wat van kunnen draaien, maar dat gaan we niet doen.
2: Ja.
0: We gaan draaien Go van Cat Burns samen met Sam Smith. Ik heb het live gezien. Het was waanzinnig.
2: Heb jij weer live gezien, hè?
0: Ja, natuurlijk. Weet je wie ik ook live gezien heb? Nee. Diana Ross, Hans.

0: Blije gezichten hier, brandweer Heemskerk, open dag 2026. Eimond 360 is er ook bij, broodje Hans is erbij. Heel veel vrijwilligers overal om je heen. Het is toch fijn, hè, zo'n dag?
1: Ja, het is eigenlijk wel hartstikke leuk. Ik had net Stefan, onze Stefan even aan de telefoon, die zei... Ja. Ik had er ook graag bij willen zijn, maar ja, dat lukte er even niet. Maar we hebben wel even zijn naam genoemd, dat vindt hij altijd erg leuk.
0: Zo is dat. En het staat algemeen bekend dat er heel veel... dingetjes, instanties, bedrijven hebben last van vrijwilligerstekort.
1: Ja.
0: En is het toch leuk om te zien dat er hier eigenlijk gewoon heel veel rondloopt, Hans.
1: Ja, maar het is hier vaak ook voor die mannen en voor de vrouwen tegenwoordig ook een beetje een uit de hand gelopen hobby.
0: Ja, maar dat is toch mooi?
1: Ja, dat is hartstikke mooi. En dat geeft ons tegelijkertijd weer een heel veilig gevoel.
0: Wat zeg je altijd over vrijwilligers?
1: Ja.
0: Het is
1: vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
0: Ja, en op een gegeven moment groei je er gewoon in. Ja, en dan wordt het een onderdeel van je leven. En dan hoort het er gewoon bij. En dat zie je hier ook.
1: Ik heb ook al met een paar mensen contact gehad. Die zeiden van, is dat leuker radio maken? Ik zeg, ja, dat is hartstikke leuk. Dus we moeten ons vaker laten zien op dit soort mooie evenementen. En gewoon ons naar buiten brengen van waar wij voor staan. Eimond 360.
0: Dat is waar.
1: Ja, toch?
0: Maar dat gaat nu niet om ons. Het gaat natuurlijk nu om de open dag van de brandweer.
1: Op de brandweer.
0: Ja, en de ambulance is er ook bij. Dus hier, het bedje is aan de buiten gerold voor je als er straks iets gebeurt, hè?
1: Ja, ik zie jou wel ontkennen die andere auto die hier links staat. Want dat is een beetje een panische wagen voor jou, die witte politiewagen.
0: Voor mij?
1: Ja, die zie je wel eens in je spiegel ook komen. Dan denk je, oh shit, rijdt te hard. Maar het valt wel mee.
0: Maar als ik van ze hoor, dan heb ik het meestal niet door. En dan een paar weken later krijg ik een brief van ze. ik zie ze niet, zeg maar, weet je wel. Ze zijn er wel, maar ik zie ze niet.
1: Nee, oké.
0: Ja.
1: Hey, genoeg geluld.
0: Genoeg geluld.
1: We moeten een beetje... Ja, ik zie Rob Griependeel omkijken zo van nu je hond houden.
0: Want onze leidinggevende baas staat nu hier ook.
1: Ja,
0: en onze ouwe loopt hier ook ergens rond. Want die heeft hier natuurlijk gezeten, hè, bij de brandweer.
1: Welke ouwe? Oh, die ouwe.
0: Onze ouwe. De voorzitter van Omroep Heemskerk toen de tijd.
1: Ik dacht de voorganger van Jackie de Vries, die andere. Ja, laten we die niet zien hier.

0: Fate to Greyhounds, Visage.
1: Ja, echt zo'n heerlijke oude plaat. En ik zie op een gegeven moment ook steeds brandweermensen om ons heen lopen. Zo. Eens even kijken wat ze hier nou staan te doen, hè?
0: In onze kazerne.
1: In onze kazerne. Dat is wel heel erg leuk. Maar ik zie daar Martin Slager staan. En die zegt van, ik ga wel eens even naar de EHBO-hoek. En die doet daar dus, denk ik, nu een diepte-interview.
2: Martin, ik sta hier bij Mirjam Numan. Mirjam, jij doet hier de reanimaties. Kan je iets op de radio vertellen over wat er in jouw kraam te koop is?
3: Nou, ik verkoop niks. Ik leer alle kinderen en alle volwassenen die dat interessant vinden hoe je de basale reanimatie uit moet voeren. Omdat het heel belangrijk is dat wanneer iemand een hartstilstand of een circulatiestilstand heeft, dat er zo snel mogelijk hulp wordt gegeven. En eigenlijk ook zo snel mogelijk die ambulance wordt gebeld. Dus vandaar dat ik hier sta om iedereen dat te leren vandaag.
2: En hoeveel klanten heb je al gehad? En dan bedoel ik niet de klanten met een hartstilstand, want hier liggen een aantal poppen. Maar hoeveel klanten, met name jonge kinderen, hebben jullie al hier gehad in hier op de vloer, zo gezegd?
3: Ik heb het niet geteld, maar al heel veel. En ook kinderen die het echt super goed doen. Gewoon meteen gaan handelen zoals je hoopt dat ze het echt ook gaan doen.
2: En doen jullie dit ook op scholen in Heemskerk en Beverwijk?
3: Ja, zeker. Op de basisscholen in Heemskerk en in Beverwijk is het ook zeker mogelijk.
2: En als scholen zich hiervoor willen melden, welke weg hebben ze dan te bewandelen?
3: Dat kan in Heemskerk via de buitenschoolse activiteiten met Heemskerk. En voor Beverwijk kan het via de site www.reanimeer.nl. En ook andere mensen kunnen zich via die site aanmelden voor een training.
2: En als kinderen een training hebben gehad, dan krijgen ze ongetwijfeld daar een certificaat of een diploma voor. Uit mijn eigen verleden weet ik dat je periodiek moet herhalen. Kom je dan ook weer periodiek op de scholen terug?
3: Voor de kinderen op de basisscholen doen we dat nu nog niet. Ze krijgen wel zeker hun superhelddiploma, want het zijn superhelden allemaal top dat ze die cursus willen doen dan. Wat ik ook zie is dat veel kinderen het jaar daarna weer opnieuw aanmelden voor de training op school. En dat is gewoon geweldig om te zien.
2: Het is een geweldig initiatief. Scholen die zullen dit zeker in het pakket moeten opnemen, zeg ik dan maar even heel simpel. Want dit is echt letterlijk levensreddend. Ik ga jou heel veel succes toewensen met dit mooie project.
3: Dankjewel.

0: The Beatles, do you want to know a secret now? Ik heb wel een secret voor jullie, want Martin, kom er maar in. Wie heb jij en waar ga je het over hebben?
1: Ja. Ja, ik sta hier met Melvin Riem. Melvin, jij bent een van de ploegchefs in Heemskerk, een van de twee. Even een vraag. Een van de redenen hier is werving. Hoe loopt de werving vandaag?
2: Ja, je ziet dat zo'n open dag toch ook heel veel publiek trekt. En daar zitten natuurlijk ook mensen die potentieel voor ons heel interessant kunnen zijn. Wij zoeken nog steeds mensen voor onze post. We hebben nu een bezetting van 42 mensen en we kunnen groeien naar 48. Die werving loopt goed. Je ziet dat mensen met ons in gesprek raken, die vragen stellen. Nou, wat wordt er van mij verwacht? Wat kan ik verwachten? Op basis van opleiding, maar ook van sporttest en dergelijke. Dus dat loopt goed. Dat loopt goed, Martin. Ja.
1: Maar is het nu alleen vandaag dat mensen zich kunnen melden? Of kunnen ze zich ook volgende week nog melden? Of het hele jaar door?
2: Dat kan in principe het hele jaar door. Wij zijn in die zin, staat de deur voor potentiële sollicitanten altijd open om met ons in gesprek te gaan. Kijk, de brandweer is natuurlijk vaak voor mensen ook een ver van je bed show. Als je geen brand thuis hebt, dan komen ze in principe niet. En daarom is het wel goed om gewoon, als je die interesse toch hebt, met ons in gesprek te gaan, dat je meer en dieper weet wat het inhoudt, het vrijwilligerschap bij ons bij de brandweer. En dat kan het hele jaar door. Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat je niet zomaar even 3 kniebuigingen hoeft te doen en dan ben je aangenomen. Daar zit een heel traject aan vast, neem ik aan.
2: Ja, daar zit een heel traject aan vast en dat doen we in verschillende fases. Je zal in eerste instantie een informatief gesprek met ons gaan voeren, met mij of mijn collega ploegchef. Dan ga je door een sollicitatiecommissie waar een drietal van onze collega's met je in gesprek gaan. Als dat positief is, dan word je doorgestuurd richting de brandweerschool. Dan gaan we zoeken naar een juiste opleiding die bij jou past. Hè. Dat kan zijn een avond, middag of misschien wel een dagopleiding. En daarvoor zit dan nog een stukje medische keuring en sporttest. Dus het zijn een aantal fases die je dan moet doorlopen voordat je echt bij de brandweer zit.
1: En als je zo vandaag kijkt hier rond de post Heemskerk, dan is het allemaal stevig werk, zwaar werk. Betekent dat je als een halve bodybuilder hier pas je toegang hebt? Of valt dat dan wel weer mee?
2: Ja, in die zin ben ik misschien niet het beste voorbeeld. Maar in principe kunnen we alle graties en gradaties kunnen we hier binnen hebben. Je hoeft niet per se sterk te zijn. Maar er wordt wel een minimale eis aan je verwacht. Dat noemen we de periodieke keuring, noemen we dat. De fitheidstest. Ja, dus je moet wel een stukje conditie hebben. En iets van kracht hebben om zeg maar ook met zware spullen in elk geval een trap te kunnen beklimmen. Maar als we heel eerlijk zijn, daar kun je ook voor trainen. En dat is in die zin voor iedereen gewoon uiteindelijk haalbaar.
1: En daarmee wordt de brandweer ook voor meer mensen toegankelijk.
2: Exact. En dat blijft natuurlijk ook een teamgedachte. Je doet het met elkaar. In principe in een tanker op de spuit stap je met z'n zessen op. In verschillende functies. En ben je er ook om elkaar te helpen. We werken vaak ook in buddy-systemen met z'n tweeën. Dus dat betekent, ja, de een is misschien wat sterker dan de ander. Maar dan heb je elkaar ook te helpen daarin. Ja.
1: In vrede heb ik al eens gehoord, je gaat niet als mens bij de brandweer, maar je gaat met je gezin bij de brandweer. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, dat is absoluut waar. En zeker hier de vrijwilligers van Heemskerk, waar ik natuurlijk trots op ben, die kunnen dat doen omdat hun thuissituatie zo stabiel is dat ze bij hun bad, bord of bed vandaan worden gehaald. Op momenten dat het eigenlijk nooit uitkomt. En dan, ja, dan als vrijwilliger ren je en vlieg je hier naar de post toe. Maar thuis gaat het leven gewoon door. En dat kan niet zonder dat diegene thuis dat dan van jou overneemt. Of in elk geval samen met je doet. Maar op dat moment ben jij weg. Dus die moet het van je overpakken. Ja, absoluut.
1: Helder, heldere toelichting. Melvin, ik wens je nog heel veel succes vandaag. En nog een mooie tijd bij de brandweer.
2: Ja, dank. En mochten er luisteraars zijn, we zijn nog tot 4 uur hier actief. Dus mocht je zin hebben, kom langs op de Cornelis Groenlandstraat. En wees welkom hier.
1: Het ziet er hier hartstikke mooi uit. Dus ze missen wat als ze niet komen.
0: Dat is zeker waar, Hans. Dat is zeker waar.
3: Maar volgens mij kan die Melvin ook zo op de radio, hoor.
0: Geef hem een uur en hij loopt het zo vol.
3: Hij loopt het zo vol. Het is echt een... hij zit al bij de brandweer.
0: We gaan afsluiten. Uur 2 komt straks aan van Broodje Hans. En uur 3 van de omroep hier bij de open dag op brandweer Heemskerk 2026.
3: En we gaan nog door tot 4 uur.
0: Zo is dat.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.
7: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
6: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
7: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
6: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
7: check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
9: Eindeloos Eimond.

0: Hans, we zijn er weer.
1: Ja.
0: Ben je er ook?
1: Ja, ik ben er ook weer. Ja. Het is echt lachen hier.
0: Er gebeurt veel om je heen, dus je moet je af en toe even herfocussen.
1: Ja, maar we zijn ook wel een beetje aan het netwerken, ook als Broodje Hans. Dat is ook heel erg belangrijk.
0: Dat is ook leuk, dat is ook fijn.
1: En de set waar we hierbij draaien op locatie bij de brandweer hier in Heemskerk, op de overdag brandweer Heemskerk. Ja. Ja, dat is ook een beetje hangen en burgen.
0: Het is nog wennen, hè?
1: Ja,
0: want ons, de set die wij gewend zijn, ja. Dat is natuurlijk de oude studioset die nu in het hoekje staat aan de Handelskade, hè, waar wij zitten, Eimond 360. Ja. En nu moeten wij het hiermee doen. En het komt goed, alleen het is even wennen.
1: Het is even een verschil tussen een 4-sterren of een 5-sterren hotel en een Airbnb op de Veluwe. Los van de Veluwe. Maar dan staan we hier een beetje op een campingsetje.
0: Okay. Ja, elektrisch campingsetje.
1: Elektrisch campingsetje.
0: We noemen geen merken, maar
1: nee. Oh, daar weet je natuurlijk ook weer alles van.
0: Het lijkt op Tristan, maar het is het eindigt op een R, zeg maar.
1: Nou ja, oké.
0: Maar dat maakt het ook niet uit.
1: Okay.
0: Hey, Broodje Hans, live hier vanuit de kazerne. Het is hartstikke druk. Rechts hebben ze nu net een vuurtje onder controle.
1: Ja.
0: Dat ruik je ook.
1: Ja, ik dacht,
0: het ruikt alsof er een straatbarbecue aan is gestoken.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik dacht eerst dat het een barbecue was. Maar ik zie er geen saté op liggen, helaas.
0: Helaas niet?
1: Nee.
0: Gelukkig ligt er niemand op.
1: Ach.
0: Dat is wel fijn.
1: Ja.
0: Maar goed, aan de andere kant, kijk je links, heb je daar een ambulance staan. Kan je gewoon inkijken. Er lopen nu ook kleine meisjes naartoe om te kijken hoe dat er allemaal uitziet. Het is en blijft indrukwekkend, hè, zoiets.
1: Maar ik had nog even een idee.
0: Oh,
1: Martin Rensen die had net een verhaaltje met de dame van de EHBO.
0: Ja.
1: En die vroegen ook het nummer van de Peaches.
0: Ja.
1: Als we dat trouwens gaan combineren, dat die mevrouw even hier een kleine demonstratie op de muziek van de Peaches gaat doen.

0: straat kan weer van alles te doen en beleven. Ja. Er zijn net een paar kanonschoten afgegaan, daar word je eng van.
1: Nou,
0: ik denk dat ze die in Duinkerken nog steeds horen.
1: Nou, ik denk het wel.
0: Daar vluchten ze nu allemaal.
1: Ik weet niet wat het was. Ik zie nu een heel klein brandertje staan. Maar man. En collega Maartje kwam net naar binnen. En
0: paniek.
1: Echt paniek.
0: Paniek.
1: En die heeft altijd al wilde haren, maar de haren staan nu wel heel erg wild.
0: Ja, alle kanten op.
1: Ja. Maar daar komt Martin Rensen weer aanlopen. Maar wat hadden wij net nou? We
0: hadden net hier aan de zijkant van alles een of andere demonstratie. Er is nu op de straatkant weer iets. Ja. Dus ze gaan van de ene kant gaan ze naar de andere kant. Er is hier ook zoveel te doen. Er staat hier een kraampje naast ons. Daar kan je even wat eten en drinken halen, want dat moet natuurlijk ook gebeuren.
1: Ja.
0: Er staat de politie, staat er, de ambulance staat er, brandweer met de kranen omhoog. Er is hiernaast een klein brandje, daar kun je met een kleinere slang kan je die uitblussen. Het is één groot feest.
1: Ja.
0: Het is gezellig. Het is nog tot 4 uur. Dus zit je op de WIP, denk je van, wat moet ik nou doen? Ja. Kom gewoon even
1: want
0: langs.
1: Want het is toch geen weer om naar het strand te gaan. Dus fiets je om en rij je hier langs. En dan zie je de brandweer eens een keer van heel dichtbij. En dan hebben ze ook tijd voor je. En dan kun je een praatje met ze maken. Dat is zo leuk.
0: Door naar de muziek. Young Gun, Silver Fox, Mojo Rising.

0: Ik sta wederom bij Mirjam Numan van de reanimatiestand. Mirjam, jij wilde heel graag Staying Alive in the Beaches. Waarom?
1: Omdat het ideale tempo is om een reanimatie op uit te voeren.
0: Het ritme van Staying Alive is ideaal daarvoor.
1: Zeker.
0: Oké, kom Staying Alive van de Bee Gees.

0: eigenlijk een heel mooi verhaal als je de basis van My Woman from Tokyo weet van de band Deep Purple uit de jaren 70. Want ze stonden op dat ogenblik aan de vooravond van een hele grote tour door Japan. En toen hadden ze zoiets van, we moeten daar eens het nummer over schrijven over een Japanse dame die ons hoofd op hol brengt.
1: Oh.
0: En dat is een beetje het verhaal erachter. En het werd misschien wel een van uw grootste hits. En ik was vroeger wel fan van de band Deep Purple.
1: Ja. Je hebt een aardig lijstje, hè, waar je fan van bent.
0: Ja, maar onderhanden...
1: Gevarieerd.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Daarom is de top 2000 zo moeilijk voor jou ook om in te vullen.
0: Nou, dat is het absoluut. Ik heb natuurlijk een heel breed scala van muziek die ik leuk vind. Nee, dat is flauwekul. Maar nee, je hebt gelijk. Ik vind het altijd moeilijk kiezen tussen de ene nummer en het andere nummer.
1: Ja. Ja. Het is vandaag open dag bij de brandweer, Heemskerk.
0: Maar ik heb nog één goede laatste opmerking, wilde ik even kwijt. Ik ben al bezig met mijn lijstje voor de stemlijstweek.
1: Nu al?
0: Ja.
1: Je denkt, ik kan er beter op tijd bij zijn.
0: Ja, dat krijg ik dat gezeur weer natuurlijk. Vergeet. Heb jij je lijstje al klaar?
1: Gezeur. Het is gewoon je plicht als radio DJ om dat in te vullen.
0: Oh ja, dat is waar. Oké, jij wilt er wat anders zeggen. We staan bij de brandweer.
1: Open dag bij de brandweer, Heemskerk. Ja. Het is lekker druk.
0: Ja.
1: Aanloop tot en met. Het is vandaag ook nationaal... bordspellendag.
0: Ja.
1: En dat gaan we volgende week even vieren met een potje Hansebord.
0: Ja, ik weet...
1: Vorige week hebben we het erover gehad.
0: Ja.
1: Tim Pampet spelen we altijd, hè? Want dat is mijn spelletje.
0: Ja.
1: Ik speel dat. Jij bent gewoon gezellig kijker ervan. Volgende week mag jij gewoon een uur lang Hansborden.
0: Ja, ik maak me nu al ongerust.
1: Oh.
0: Ik heb geen flauw idee wat je allemaal gaat doen.
1: We gaan Hansborden.
0: Ja,
1: het is Hansborden, maar dan in broodje Hans.
0: Ja, dus het Hansborden.
1: Hansborden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik kan me niet meer afmelden, hè, voor volgende week.
1: Zeker niet.
0: Nee. Ja, oké. Okay.
1: Dat is onmogelijk.
0: Dan moet ik het ondergaan. Dat kan niet anders.
1: Het wordt gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, daarom.
1: Oh, daar komt onze razende reporter er weer aan.
0: Geroepen.
1: Ja, daar komt hij hoor.

0: Ik sta bij Justus Riem. Justus, jullie doen onder andere hier aan werving.
1: Ja.
0: Maar als de mensen niet weggaan en met pensioen gaan, dan heb je ook geen werving nodig. Van jou weet ik, heel lang brandweer. Hoe lang ben jij verbonden geweest aan deze brandweerpost?
1: Ik heb verleden jaar oktober afscheid genomen na 40 jaar brandweerman, vrijwillig. En als we het over werving en selectie hebben, ja, in principe gaan we met 55 jaar gaan we bij de brandweer weg. Dat was vroeger ook het standpunt. Alleen de laatste jaren heeft men dus ook gekozen om mensen te behouden, zolang ze nog conditioneel nog goed zijn en fitheidstesten nog halen. Dus ik heb het volgehouden tot mijn 64ste. Dus dat zijn 40 jaartjes geweest.
0: En hoe kijk je op die periode terug, 40 jaar bij de brandweer?
1: Buiten mijn hoofdberoep is dit gewoon een hele goede aanvulling geweest. Ook gezien de saamhorigheid die we hier altijd hebben gehad. 40 jaar brandweer is ook 40 jaar een vereniging. En 40 jaar families bij elkaar. Het is niet alleen maar die uitruk en die oefenavond. Nee, het is veel meer dan alleen maar dat. En dat heeft mij ook wel op de been gehouden hier. Om het zomaar te zeggen dat het die 40 jaar ook vol heb kunnen maken. Door die omstandigheid.
0: Ja. En dan hoor ik je zeggen, heel veel lief. Maar ik weet ook heel veel leed. Ook de pijn heb je ook de 40 jaar gehad.
1: Ja, kijk, als je net als in een familie, er worden kinderen geboren, er gaan mensen dood, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat maak je hier ook mee. En ook voor sommige mensen in een vroeg stadium. En dat maak je in zo'n brandweerfamilie ook mee. En ja, dat zijn dus wel dingen die langskomen. En niet alleen bij onszelf, maar ook wel in de praktijk. Hè, met de inzetten die we gedaan hebben, de brandinzetten, dan wel hulpverleners inzetten. Maak je ook dingen mee gewoon die voor een ander gewoon altijd wegblijven. Maar waar jij altijd op afgaat. Daar waar veel mensen vaak zeg maar terughoudend zijn bij de hulpverlening. Of bevriezen soms bij de situaties. Zijn wij juist mensen die erop afgaan. Wij gaan vaak naar de chaos toe in plaats van dat we er van weglopen.
0: En betekent ook dat je eigenlijk voor het leven bij de brandweer zit?
1: Ja, zo moet je het wel zien. Het is ook wel het klinkt misschien een cliché, een stukje roeping. Als jij echt het hulpverleningshart hebt, dan zoek jij iets waar je mee, waar je mee kan presteren, zeg maar. Jezelf kan bewijzen, jezelf kan opgroeien. En dat is bij dit brandweervak natuurlijk sowieso aanwezig.
0: Hoe weet ik nou dat ik een hulpverleningshart heb?
1: Nou, dat is toch wel een beetje het karakter wat in je zit. Het stukje leiding geven, het stukje ergens op afgaan als er iets aan de hand is. Samenwerken met andere mensen opzoeken. Proberen in deze maatschappij die al zo rommelig is, om toch die dingen op te lossen daar waar het moeilijk is. En altijd voor oplossingen proberen te creëren. En dat is wel mooi bij die brandweer.
0: Jij bent gestopt in oktober vorig jaar, zei je al. Wat is jouw rol nu nog, de komende tijd?
1: Nou ja, gewoon, ik blijf natuurlijk met dat brandweerhart. Dus ik ben nog steeds achter de schermen actief als oud-goudlid, zoals ze dat hier noemen. En dat zie je op deze dag dan ook weer. Dan weet ze je wel weer te vinden. Hè. Dan ben je weer spreekstalmeester op zo'n dag. En in het algemeen op dinsdagavond en overdag ben ik hier ook wel te vinden. Al is het maar voor een bak koffie en eventjes het praatje pot met de mensen die nog wel hier keihard voor die brandweer in zich inzetten. Dus,
0: ik gun je een hele mooie tijd de komende jaren.
1: Helemaal goed. Dankjewel, Martin.
0: Dankjewel
1: jongen.
2: Ik vind het weer zo'n mooi verhaal. Hè? Twee van die oude brandweermannen die dan met elkaar staan te praten over liefde en leed. En dan denk ik, het moet ook wel in je hartje zitten om dit werk te kunnen doen. En dan ook nog eens een keer als hobby.
3: Ik heb nog wel een vraag, want ik hoor hier heel veel vrijwillig. En ik heb een jongen in mijn team gehad, die zat ook bij de vrijwillige brandweer in Assendelft. Die is daarna beroeps gegaan. Hoe kunnen mensen beroepsbrandweer worden vanuit een vrijwillige organisatie? Is dat makkelijk? Hoe werkt dat?
0: Ja, dat is denk ik wel makkelijker dan als je blanco daarin stapt. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt, los van mijzelf, maar ook medewerkers mogen aannemen. De opleidingen voor vrijwillige brandweermensen en beroepsbrandweermensen zijn identiek. Je kan niet aan iemand zijn neus zien, aan zijn diploma zien of die beroeps- of vrijwillig is. Opleidingen zijn identiek. Alleen voor een beroepsmens gaat die opleiding wat sneller, omdat je in de basistijd dat doet. Opleidingen zijn identiek. Op het moment dat je een basisopleiding, manschapopleiding hebt bij een vrijwillige post, heb je natuurlijk bij een sollicitatie op een beroepspost een streep voor. Ja, dan hebben ze je al leren kennen. Dan weten ze wat ze voor iemand bij zich hebben als sollicitant. En op die manier kan je wel ook je snelle stappen maken binnen een beroepsorganisatie.
3: En als je beroeps bent, is dat dan ook zoals hier in Heemskerk of Assendelft? Dan moet je echt naar de grotere steden toe?
0: Nee, je hoeft niet per se naar de grotere steden toe. Als ik even focus op onze eigen regio Kennemerland. Die heeft 5 24 uursposten. Dus dat zijn echt permanent bezette posten. Dat kan een beroepsfunctie zijn. Maar daaromheen gebeurt er heel veel met het voorbereiden op incidenten. Met het oefenen, voorbereiden op oefenen. Brandpreventie, voorlichting. Dat kunnen allemaal gewoon opleidingen zijn die je beroepsmatig doet. En daarnaast ben je dus, kan je ook springbemanning zijn op een tankautospuit. Dus dat iemand hier in Heemskerk, op de post Heemskerk, een beroepsfunctie uitoefent door voorlichting te geven. Maar als het piepen gaat, stapt hij op de auto. Maar dan is hij wel een beroepsmedewerker.
3: Kijk, dat is toch informatie die mensen misschien dan net dat zetje
2: maar
3: kan geven.
2: Jij loopt ook al een beetje in het brandweer zwart. Dat zie ik bij Justin ook. Is dat iets voor jou? Je baart eraf en dan gewoon de brand bevechten?
3: Dan ben ik misschien iets te laat. Zeg maar. Kijk.
2: Nee, je kunt toch ook nog als nou, jong dertiger kun je toch gewoon nog instappen, of niet?
3: En jong zestiger?
2: Tot oud zestiger. Hè?
0: Net niet.
2: Dan wordt het lastig.
3: Dan gaan we een liedje draaien.

0: En weg is Martin weer. Die gingen we gewoon naar buiten. Er kwamen tutters en bellen kwamen er langs. Kwamen eraan en zegt: ik ga even buiten kijken. Kijken wat er is.
1: Ja, dat snap ik. Het is echt zo'n vliegende reporter.
0: Hij gaat alle kanten op. Maar er is ook zoveel te doen, Hans. Er gebeurt, er is constant wat. Het reanimatieteam staat daar. De brandweer staat hiernaast. Is er van alles. Het is ongelooflijk.
1: Ik moet nog wel even zeggen. We draaiden net het nummer van de Bee Gees tegen live. Wat natuurlijk bekend is geworden vanwege de reanimaties.
0: Ja.
1: En dat draaiden we op verzoek van de dame van de eerste hulp bij de reanimatie.
0: Ja, zeker.
1: En ik moet zeggen dat toen jij dat nummer draaide, het werd heel erg druk daar.
0: Je zag het, hè? In volle gang.
1: Allemaal in dat ritme. Ja. Toen dacht ik, nu zie ik eindelijk eens een keer het ritme van Staying Alive van de Bee Gees.
0: Hoe het echt hoort.
1: Hoe het echt hoort, ja.
0: Het heeft niks te maken eigenlijk met Saturday Night Fever, de film. Het is gewoon helemaal niks. Het is gewoon hiervoor bedacht.
1: Het is hiervoor bedacht, ja.
0: Precies.
1: En terecht. En wat draaide je net al voor mooie nummer?
0: Ik draaide net Bruno Mars, Risk It All.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Lekkere plaat.
1: Ik zag jou al eerder zoeken naar een nummer van Bruno Mars. En toen dacht ik, ben benieuwd welke keuze die gaat maken.
0: Nou, de Risk It All.
1: Ja, mooi.
0: Risk It All.
1: Ja, mooi.
0: Dat is toch lekker, hè?
1: Hey, vergeet je geen water te drinken.
0: Nee, zeker niet.
1: Brandweer is het vaak.
0: Water.
1: Ja,
0: water genoeg. Het regende net ook een klein beetje. Het is nu weer droog. De wolkjes zijn een beetje grijzig, maar die waaien snel voorbij, zie ik al.
1: Oh, gelukkig.
0: Dus er is helemaal niks aan de hand. Dus er is gewoon genoeg redenen om lekker langs te komen.
1: Is het regen of is het gewoon spuitwater wat over de kazerne heen gespoten wordt?
0: Dat kan ook. Wie weet. Wie het weet mag het zeggen, Hans. Weet jij het?
1: Ja, waar is Martin als je het nodig hebt?
0: Ja, zo is dat. Hey, we gaan naar de Doors. Light My Fire. Er moet natuurlijk af en toe even een vuurplaatje in zitten, Hans. En dit is er zo een.

0: toch wel leuk om af en toe die hele oude muziek uit de jaren 60 te draaien. Hè, van de Cream en dit.
1: Jazeker.
0: Ja. Ja. En had dit een speciaal linkje met de brandweer?
1: Of, nee, maar dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee, hoeft helemaal niet.
1: Wel leuk, hè? Odin, Ado loopt er ook allemaal rond. Dat kan gewoon allemaal, dames en heren. Ja. Portugal ook. Het is allemaal gewoon voorbereid voor...
0: Ja.
1: Voor later. Dat is ook wel fijn, hè? Dat er zoveel jong spul hier rondloopt dat je denkt van, ah, dat komt later. Ik kan mijn frituurpannetje wel even een keertje minder in de gaten houden.
0: Ja, ja, het is zo gezellig als de brand weer voorbij komt.
1: Ja.
0: Maar zie je ook dat nu dat wij af gaan ronden, de mensen
1: weer binnenkomen. Ja,
0: die... Eerst komen kijken van, wie waren dat nou, die twee leuke gasten op de radio?
1: Ja. Ja, ja, zo, ja. Vaak, zo vaak zien we ze niet. Alleen,
0: Tim, je moet er even een handtekening zetten.
1: De handtekening?
0: Ja. Ja. Hey, maar het zit erop.
1: Het zit erop. We zijn klaar. De volgende staan alweer klaar. Dat is Johan en Maartje. Die gaan het van ons overnemen. Tot 4 uur is het hier nog open dag. Brandweer, Heemskerk. Dus kom gewoon langs. Er is van alles te doen. Van alles te zien. Voor kinderen is er ook van alles te doen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En je staat hier droog. Dat is ook wel fijn.
0: Dat is ook, oh, ik zie Johan ook alweer aankomen lopen. Dus
1: ja, die is alweer klaar.
0: Ja, prima.
1: Hey, wij gaan eruit met The Weeknd. Althans, Weeknd, Earth and Fire. Volgende week Hansenborden.
0: Hansenborden.
1: Ja, ga dat meemaken.
0: Oké. Okay.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimon 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.

0: Hans en Tim, bedankt voor die twee uurtjes uitzending. En ja, Maartje, geweldig. Wij zijn er weer een keertje.
1: Ik ben er weer een beetje.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, wat gezellig. En wat is het hier druk bij de brandweer, Johan.
0: Ja, leuk hier op de Cornelis Groenlandstraat hier in Heemskerk.
1: Ja,
0: de open dag van de brandweer.
1: Ja, nou luisteraars, hartelijk welkom. Ja, de luisteraars in Heemskerk misschien een beetje minder. Maar misschien op een andere manier kunnen ze luisteren.
0: Ja, op de zender in Beverwijk en Velsen, daar werkt hij wel.
1: Ja.
0: Ja, en wij gaan gauw naar Martin, want Martin die heeft er weer iemand aan de lijn. Hè?
2: Ja, ik sta hier bij Niels Volkers. We hebben vandaag een aantal keer over opleidingen gesproken. Over vrijwilliger worden, beroeps worden, vanuit vrijwilligheid beroeps worden. Maar Niels is een speciaaltje. Want Niels is eerst beroeps geworden en daarna vrijwilliger. En dat is een beetje de weg andersom. Niels, hoe loop je nou zo'n traject? Waar ben jij begonnen ooit?
3: Ja, dat klopt. Ik heb na mijn hbo-studie integrale veiligheidskunde eerst bij de omgevingsdienst gaan werken. Hier in Beverwijk. Daar heb ik 8,5 jaar gewerkt, de laatste jaren als adviseur. Maar toch ook altijd wel de interesse voor de hulpdienstenwereld gehad.
2: En, ik herinner jou als jochie op een fiets achter de brandweer aan met je fototoestel.
3: Ja, ja, zeker. Daar ergens liggen mijn roots. Dus ik stond vaak aan de zijlijn en met veel interesse te kijken wat de jongens en meiden aan het doen waren. En ja, die interesse is eigenlijk altijd wel gebleven. Maar ja, dan doe er maar eens wat mee, hè. Dus toen ik een jaar of twee geleden een vacature voorbij zag komen, toen bij de afdeling risicobeheersing van de regionale brandweer, ja, was mijn interesse toch wel gewekt. Gesolliciteerd en aangenomen. En ja, wat bij de brandweer ook altijd wel zo is natuurlijk, doordat we allerlei taken in de incidentbestrijding doen, is dat medewerkers ook op kantoor gestimuleerd worden om ja, er ook iets naast te doen in de incidentbestrijding.
2: En dat betekent dus dat je feitelijk een kantoorfunctie hebt vanuit je vakkennis, je vakgebied, met name milieu, dat heb je ingebracht in de brandweer. En vervolgens ben je een manschapopleiding begonnen.
3: Ja, ja, dat klopt. Want ja, toen was de vraag, wil je er iets bij doen? Ja, zeker. Want de interesse voor het werk op straat was er zeker. En toen heb ik met mijn leidinggevende het gesprek gehad. Ja, wat is er dan zowel mogelijk? En een van de dingen die mogelijk zijn is dat wij als kantoorpersoneel op een aantal kazernes in de regio in dagdienst ook de uitruktaak doen. Ja, en toen was de vraag, ja, wil je dan de manschapopleiding gaan doen om brandweerman te worden in dagdienst? Zodat je tijdens je kantoorwerk ook ingezet kan worden als brandweerman. Nou ja, en dat is natuurlijk een beetje een jongensdroom die uitkomt.
2: Ja, dus dat jochie wat toen op zijn fietsje achter de brandweer aanging, zo was ik ook, alleen ik had geen fototoestel vroeger. Die is, voor hem is nu de cirkel rond, zeg maar. Dat je via die opleiding, ook die manschapopleiding binnen de regio, je nu vrijwilliger bent geworden, omdat ik ook inwoner van Heemskerk bent.
3: Ja, dat klopt. Want ik zit normaal gesproken overdag in Zandvoort op de dagdienst. Nou, toch een stukje hier vandaan. Iets ander gebied. Ja, en tijdens de opleiding kwam ik ook wel in gesprek met collega's hier bij de vrijwillige post Heemskerk. Onder andere de ploegchef. En ja, die deed al wel zijn best om mij warm te maken om mij ook hier in Heemskerk aan te melden. Maar dan als vrijwilliger. En ja, toen na de opleiding en dat allemaal afgerond had, heb ik me hier gemeld en ben ik eigenlijk via de beroepsbrandweer en de beroepsopleiding ook vrijwilliger geworden hier.
2: En luisteraar, zo is een cirkel helemaal rond. De jongen die op zijn fietsje achter de brandweer aan ging, een beroepsopleiding doet, bij de brandweer terechtkomt, de uit

0: een mooie dag, Johan.
1: Ja, wat dacht je? Hartstikke mooie dag hier. Kijk, het zonnetje komt erbij.
0: Ja. Ja, de voorspellingen, die waren er. Maar mijn collega Martin had een mooi interview met hoe iemand zijn carrière kan doen bij de brandweer.
1: Ja, ja.
0: Ja, het lijkt me altijd toch een droom als je eigenlijk als kind en je ziet die brandweerauto. Je zou eigenlijk allemaal wel brandweerman of vrouw. Het opvallende is dat ik eigenlijk weinig vrouwen zie.
1: Nou, toch komen er geloof ik wel meer tegenwoordig bij de brandweer. Ja, ik heb vanochtend rondgelopen en er zaten best wel inderdaad wat jongelui, inderdaad wat meiden inderdaad die ook inderdaad hier rondlopen. Dus ja, die gaan ook voor die carrière. En dat kan tegenwoordig ook veel makkelijker natuurlijk. Hè?
0: Gelukkig wel.
1: Ja, ja. Zeker. Dus ja,
0: wat ga je nu draaien?
1: Ja, jij wil graag iets van Suzanne en Freek horen, toch?
0: Ja, heel graag,
1: nou, gaan we toch doen dan?
0: Oké.

Wel lekker. Nee, ik moet wel de goede microfoon openzetten. Dan gaat het een stuk beter. Het is de open dag van de brandweer. En ja, dan moet je natuurlijk een plaat van de Fireball draaien. Van Deep Purple was dat. Hier bij Eimond 360 op de open dag van de brandweer in Heemskerk. Hele leuke muziek. En ja, we gaan natuurlijk gewoon door met een heel andere muziek. Weet je wat? We gaan in eentje lopen.

0: Earth, Wind & Fire bij de open dag op de brandweer. Nou, ja, hoe leuk is dat, Maartje?
1: Wat is het druk. En weet je wat ik ook zo leuk vind, Johan? Ze mogen overal in en op. Ik zie die kinderen hier in die ambulance zitten. En hoe spannend is dat eigenlijk voor jong en oud?
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja, ja. Mag je op die brancard liggen?
1: Nou, ja, nou...
0: Ze staan in de rij om een keertje.
1: Er liep net ook al zo'n lotusslachtoffer voorbij. Helemaal eng. En daar ligt daar buiten een pop. Het wordt echt allemaal leuk nagespeeld.
0: Ja.
1: En ik hoop dat ze eigenlijk toch een hoop aanmeldingen krijgen voor vrijwilligers.
0: Nou, zeker. Ja, want je kan hier van alles doen. Hè? Want je kan ook oefenen inderdaad met reanimeren, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. En kinderen met kleurplaten. En volgens mij is er ook een soort speurtocht. Want ik zie ze overal lopen. Ja, dat is echt. Het is fantastisch geregeld.
0: En lekker met water spelen. Hè? Ja. Lekker blussen. Nou, dat is toch geweldig?
1: Compliment hoor, op deze dag. Jij hebt een plaatkraan staan van Paul McCartney.
0: Ja.
1: Die goede oude Paul heeft gewoon weer een nieuwe debuut. Nee, geen debuutalbum.
0: Nee, dat gaat niet meer, hè?
1: Nee, 83.
0: Joh.
1: En toch weer een mooi album uitgegeven. Wij hebben nog niet de plaat. Maar hij, die Merle of King Tyre, die blijft mooi.
0: Mooi, ja. Zullen we die draaien dan?
1: Ja.
0: Oké, gaan we doen.

0: Goed old Paul McCartney, 83 jaar. En nu weer een nieuwe... Ja, Johan, help mij even. Een nieuwe plaat, een soloalbum. En hij staat gewoon op nummer 1 met The Boys of Duncan Lane. Maar hier bij de microfoon heb ik een jonge dame, want ik had het er net over. Ik zie geen vrouwen bij de brandweer. Maar Ilse, want je hebt je net voorgesteld. Nee. Jij bent bij de brandweer.
1: Ja, dat klopt. Al een tijdje.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe ben je daar zo gekomen?
1: Ja, ik ben ooit eens begonnen, ook op een open dag. Zoals we nu staan met mijn vader, ging ik kijken. En toen verliefd geraakt op het vak en niet meer weggegaan.
0: Jij was echt gek op brand?
1: Ja, ik was meteen wel weg van de brandweer. Ja, meteen enthousiast.
0: En hoe loopt dan zo'n carrière? Want jij hebt een carrière gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Ik ben begonnen bij de jeugdbrandweer toen ik 11 was. En toen werd ik 18 en toen ben ik meteen doorgegaan naar de vrijwillige brandweer. En onlangs gesolliciteerd als voltijdsofficier, ook binnen de regio. Dus nu ook als officier werkzaam binnen de brandweer.
0: Maar officier, hoor je dat zomaar?
1: Nee, er gaat wel een selectieproces aan vooraf en een opleiding van 1,5 jaar. En dan, als alles goed gaat, dan heb je je diploma. Ja, en dan moet je alles nog in praktijk gaan brengen.
0: Is er echt een brandweerschool?
1: Ja, we hebben het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid in Arnhem zitten. En daar worden dit soort landelijke opleidingen gegeven.
0: Ja, nou, dat lijkt me toch wel heel intensief. Het is natuurlijk niet alleen theorie, maar praktijk. Want hoe handel je? Raak je niet in paniek?
1: Nee, het is wel een wereld van verschil, theorie en praktijk. En ik zeg altijd, brandweer moet ook een beetje in je zitten. Dus je moet er ook een beetje mee geboren worden. En heel veel kun je leren. Maar ja, dat stapje naar voren zetten als het er echt om gaat, dat moet wel een beetje in je aard zitten.
0: Ja, gewoon alles uitschakelen en handelen.
1: Ja, en we zeggen wel altijd stop en denk na. Dus we proberen ook als het spannend is, om te blijven nadenken. Maar ja, er moet toch gehandeld worden. Ja, en daar zijn wij voor.
0: Ik denk dat je toch wel wat meegemaakt hebt.
1: Ja, ik heb inderdaad wel het een en ander meegemaakt al. Ja, dat klopt.
0: En is er dan een vangnet voor je?
1: Ja, zeker. Binnen onze regio is dat allemaal best wel goed geregeld. En ook als collega's dragen we veel zorg voor elkaar. Dus dat helpt heel erg.
0: Want jullie zijn er niet alleen bij brand. Als er een melding is van iemand die een hartstilstand heeft, dan zijn jullie er ook.
1: Ja, klopt. Dat is niet in elke regio zo. Maar bij ons is het inderdaad dat wij ook met reanimaties meerijden. En dat komt omdat wij gewoon best wel snel ter plaatse zijn. Zodat we de burger gewoon de snelste hulp kunnen bieden.
0: Ja, en dan daar zaaien en dan handelen.
1: Ja, inderdaad.
0: Want, Ilse, het is radio. Ik zie, jij hebt, wat is het? Je uniform niet aan, een mooi t-shirt. Maar je hebt, hoe noem je dit?
1: Dat zijn schuifpassanten.
0: Ja, echt strepen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat je officier bent.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Want hoe jong ben jij?
1: Ik ben nu nog 24. Ja. Ja, nog jong.
0: En dus eigenlijk als klein meisje hier naar binnen gelopen.
1: Ja.
0: Had je vader iets met de brandweer? Omdat je met je vader meeging?
1: Nee. Mijn vader had zelf niks met de brandweer. Maar die had een collega die brandweerman was. En die had ons uitgenodigd. Dus we dachten, we gaan eens kijken. Van het een kwam het ander.
0: Wie weet wat voor toekomst hier allemaal loopt.
1: Ja, en daarom vinden we het zo belangrijk om zulke dagen te organiseren.
0: Ben jij een van de weinige vrouwen?
1: Het wordt wel steeds meer. We zijn nog niet in overschot.
0: Dus maar... een oproep meiden.
1: Ja, heel graag. Zijn altijd welkom. Is goed voor het team, goed voor de verbinding. Dus altijd welkom. Meld je aan.
0: Ja. Ik ga zo vragen wat voor plaatje jij wil horen.
1: Oh, leuk.
0: Johan heeft muziek klaarstaan. Dat draaien we. En dan hebben wij nog even een kort gesprek. Ilse, dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan.

0: Rijnmond 360.
1: Het gebeurt niet dikwijls hoogstens maar zo'n paar keer per seizoen.

0: Daar hadden we net toch Ilse die bij me stond.
1: Ja,
0: en ik vroeg, wat wilde je horen, Ilse? Ilse, de officier bij de brandweer. Ja, ze wilde een rollercoaster van Danny Vera. Heb je die?
2: Jazeker. Ik heb even moeten graven in onze grote platenbak. Maar ja, er zit zoveel in, Maartje. Dus er is heel veel te vinden, inderdaad.
0: Nou.
2: Maar hij is weer gevonden, hoor.
0: Okay.
2: Komt-ie.

0: rollercoaster van Danny Vera hier bij Eimond 360. Open dag van de brandweer, Maartje.
1: Ja, echt een open dag, Johan. Ik sprak net iemand en die zegt... vanmorgen was het heel druk, maar nu is het ook nog heel druk. En weet je, ook vooral zoveel jeugd... er zit vast wel een klein brandweermannetje of vrouwtje bij, denk ik.
0: Nou, zeker, inderdaad. Want ze kijken hun ogen uit. En ja, er is echt van alles en nog wat te doen, inderdaad. Kijk, en dan ligt er alweer even een meisje zo op de brancard... om te kijken van hoe voelt het nou, inderdaad, om op de brancard te liggen... en dan de ambulance in te gaan. Ja, dat is toch wel apart, hè?
1: Het is wel heel apart. Het is heel apart.
0: En gelukkig is het spel, hoor, deze keer. Maar ja, het is toch wel ervaring.
1: Nou, ja. Ervaring. En het is gelukkig dat er zoveel animo... en belangstelling is voor dit vak.
0: Ja, zeker. Ja, en dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Hè? Want ja, er gebeurt natuurlijk toch best wel eens wat. Ja, en
1: dan ik had natuurlijk net Ilse. Ze zegt, ja, als mijn pieper gaat, dan moet ik weg.
0: Ja.
1: Want de brandweer is er eigenlijk altijd als eerste.
0: Ja, ja. Ja, daarom dan moet je ook echt alles uit je handen laten vallen. Dat is best wel een manier van werken natuurlijk. Hè?
1: Die vrijwilligers natuurlijk en die echte... Je moet wel stand-by zijn.
0: Ja, precies. Dus ook voor je werkgever is dat natuurlijk best wel een apart dingetje, denk ik.
1: Ja.
0: Maar goed, dat gaan we misschien straks nog wat
1: horen.
0: Wij
1: waren stand-by dit eerste uur. Het is, dacht ik, vrij goed gegaan, Johan.
0: Ja, zeker.
1: Die samenwerking die wij al jaren hebben.
0: Ja.
1: Hebben we gewoon weer gedaan, het eerste uur.
0: Ja, het uurtje is alweer bijna voorbij, zie ik.
1: Heb jij nog een leuk plaatje?
0: Nou, ik heb er nog wel weer eentje. Ja, we gaan natuurlijk even kijken naar Tina Charles. Heb ik klaarstaan. You set my heart on fire. Nou, hoe mooi wij dit hebben.
1: Hij zoekt echt alles met fire.
0: Prachtig, ja, tuurlijk.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Maar dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.

0: Ja, welkom terug bij het laatste uur. Een zesde uurtje al inmiddels alweer, Maartje. Dat we hier bij de brandweer in Heemskerk staan.
1: Het laatste uur bij de brandweer. Ik zou zeggen, als je thuis zit, kom nog even gauw kijken. Want er is echt van alles te doen. Ik hoor sirenes, ik zie de ambulance. Waai in, je kan op een brancard gaan liggen. En kleurplaten. En van alles wat ligt daar op de grond. Oh, lotuspoppen. Dat is ook zo bijzonder.
0: Dat is toch wel belangrijk dat je daar ook een beetje op oefent, denk ik. Hè? Want, het kan niet zomaar een keertje.
1: Jazeker. We moeten het allemaal kunnen.
0: Nou ja, je kan het zomaar een keertje treffen dat iemand dat nodig heeft natuurlijk. En dat is heel vervelend als je zegt van ja, wat moet, sta je
1: ik
0: met je handen in de lucht.
1: Ik sta met mijn handen op mijn rug.
0: Dus dat moeten we niet
1: hebben. Kom even kijken bij de brandweer.
0: Ja.
1: En de jonge man staat kijken. Ik ga vragen wat voor muziek die houdt.
0: Ja, goed? Hartstikke goed. Ja, dat durft hij niet meer, maar dat komt vast wel goed. Ik ga gewoon een lekker plaatje draaien, Maartje.

0: Heb je die meneer geholpen?
1: Ja, ik heb hem gevonden.
0: Ja? Wat zocht je?
1: Moet dat nou van Robert...
0: Robert
1: van Hemert en Donny.
0: Luister je veel naar de radio? Heb je Spotify aanstaan?
1: Mijn opa die zet vaak muziek op een mp3.
0: Ja?
1: En mijn vader luistert wel radio.
0: Ja? En die opa die is echt gek voor muziek. Hoe heet die opa?
1: Opa Sjors.
0: Ja? En jij, hoe heet jij?
1: Nout.
0: En Nout is gek voor muziek. Jij hebt Johan geholpen om dit plaatje te zoeken. Zou jij ook niet later bij de radio willen werken?
1: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee?
2: Nou, hij heeft wel goed geholpen, Maarten.
0: Geen discjockey worden.
1: Wat?
0: Nou, discjockey of zo, met allemaal leuke muziek. Nou, jij zocht Job, hè? Die hadden we niet. Maar Johan heeft deze gezonden.
2: Nee, we hebben hem gevonden, die... Robert van Hemert.
0: We gaan luisteren.

0: Daniel Sulaika, everybody. En we gaan lekker verder met muziek, want er is nog veel te doen. En het is hier nog hartstikke gezellig, dus we houden het gezellig met muziek.
1: Oh, misty eye of the mountain below.
0: Ed Sheeran, I see fire.
1: Keep
0: my brandweer.

0: Ja, ik zie ook vuur hier buiten als ik kijk. Want het is weer een demonstratie, ja, met vlam in de pan. En hoe ga je dat dan op een goede manier oplossen natuurlijk? Nou, daar hebben ze wel een mooie demonstratie voor. Ja, je moet er vooral geen water in gooien, want dan gebeuren er hele rare dingen. Dus dat is niet de goede oplossing. Maar hoe het dan wel moet, dat laten ze hier zien. Dus dat, ja, als je dat wil zien, dan moet je wel heel snel wezen. Want het is de laatste demonstratie die er vandaag onderwerp is. Dus, en het is, ja, iedereen die gaat nu weer lekker buiten kijken. Wat gebeurt er allemaal? En het is best wel even spannend en ja, heel spectaculair om te zien natuurlijk. Dus ja, vooral dat natuurlijk, Maarten.
1: Ja, nu, we ruiken het wel, maar ja, het blijft radio. Dat, je zou het eigenlijk thuis moeten kunnen ruiken.
0: Ja, nou, hele vettige lucht natuurlijk is het,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, ja, ja,
0: en, ja, ja. Ja, en als je dan ziet wat er gebeurt inderdaad. Als je daar, nou, dat word je niet vrolijk van hoor. Dat,
1: nee. Dus, altijd uitkijken.
0: Ja, je moet heel voorzichtig wezen. Dus vooral niet met water blussen, dat soort dingen. En doe eerst inderdaad je warmtebron uit en je gas of je elektra uit. Dat je pannetje niet nog warmer wordt. Want dan wordt het nog niet beter van natuurlijk. Dus we hebben toch weer wat geleerd.
1: Ramen en deuren dicht houden.
0: Ja, ook dat. Ja, dat is ook wel handig.
1: Ja.
0: Maar wij gaan lekker door met muziek. Nou, wat zou je zeggen van Harry Styles?
1: Ja.
0: Ja, zullen we die eens doen?
1: Okay. Hij heeft een hele grote advertentie in een landelijke blad gezet. Oh. Om al zijn fans te bedanken. Nou, want hij zat al heel wat dagen in Amsterdam.
0: Ja, zeker.
1: Hij hield dat grote stadion bezet. Ja. Zelfs Ajax moest toen in Volendam spelen.
0: Ja, ja.
1: Maar het is allemaal goed gegaan.
0: Zo is dat.
1: Nou, ja.

0: Ja, de demonstratie met buiten is weer voorbij. Het potje vet wat op het vuur stond. Maar het is weer goed afgelopen met een flinke knal. En Martin die staat in gesprek met Martin Slager. Martin, hoe gaat het ermee?
1: Ja. Ik sta hier met Martin Slager. Ploegchef van de Post Heemskerk. Martin, een drukke dag vandaag. Blik is terug als organisator van deze open dag.
2: Ja, waanzinnig. Waanzinnig leuke dag. Goed bezocht. Het weer heeft, ondanks een kleine buitje in de middag, maar ook mooi parten gespeeld. Veel bezoek. Enorme drukte, gezelligheid, aanwas. Het is een beetje een soort infotainment. We informeren mensen over het werk wat we doen. Brandveiligheid. En er is veel te zien en te beleven voor jong en oud. En ja, ik denk dat het heel erg geslaagd is. En als ik al het enthousiasme nog hier rondom ons heen zie van de bezoekers die er nog zijn. Ja, echt helemaal top. Helemaal top. Heel blij.
1: Om 4 uur is het afgelopen, maar ik heb de indruk, maar wat er nog binnenloopt, dat je ze weg moet sturen.
2: Ja, dat vrees ik ook, maar weet je, we zijn de brandweer dus heel flexibel, dus dan past het een beetje aan. Rekken we het een beetje op, ruimen ze ook een klein beetje op, maar de mensen die er nu nog zijn of komen, die zullen ook netjes te woord staan.
1: Ja, jullie gaan straks gewoon net als in de kroeg het licht aandoen en het als signaal van het einde is in zicht.
2: Precies, meestal begrijpen de mensen dan toch een beetje wat de bedoeling is. Dus,
1: ja, precies. Wat je nog niet belicht hebt is de werving. Want dat was ook een tweede doel van deze bijeenkomst, van deze dag. Heb je daar een beeld van wat terugkomt?
2: Nog niet, Martin. We halen dat straks op. Ik weet wel, ik heb een paar collega's gesproken die de nodige kaartjes en informatiebladen uitgedeeld hebben. Dus einde van de middag halen we dat even op met elkaar. Een aantal mensen die specifiek voor de werving hebben ingezet. Maar ik ben wel hoopvol dat we toch een aantal mensen hun adres achtergelaten hebben. En die gaan we volgende week natuurlijk even netjes nabellen. Of verwachten dat ze zelf contact met ons opnemen. Maar dat gaan we in ieder geval nalopen. Want ja, nogmaals, met de werving. We kunnen altijd weer mensen gebruiken. Is het niet nu direct, dan is het wel voor de toekomst.
1: En dan gaan ze gewoon de portefeuille in. En dan voor later eventueel, voor over 2 jaar, 3 jaar wellicht. Maar dan blijft er een continuïteit in het bestand van brandweermensen in Heemskerk.
2: Zeker, zeker. Maar je moet het ook een beetje warm houden. Dus we gaan het zien.
1: Goed zo. Hey, ik wens jullie heel veel succes. En ja, gefeliciteerd met dit mooie resultaat vandaag.
2: Ja, dank jullie wel. En super dat jullie er ook waren. Want mede dankzij jullie is natuurlijk ook een mooi succes geworden.
1: Mooie samenwerking.
2: Zeker weten.
1: Goed zo. Hey, succes. Dank je wel.

0: Een gouden ouwe van Gilbert O'Sullivan. Matrimony was dat. Ja, en Martin, je hebt alweer iemand aan de telefoon. Martin.
1: Ja, ik heb Jeffrey Koopers bij me staan. Hij introduceerde zichzelf als de zwerver van de regio. Dan heeft hij vast een hele mooie baan, Jeffrey.
2: Ik heb, de mooiste baan van de hele wereld, zeg ik altijd. Hele mooie afwisseling. Dus ja, de mooiste baan.
1: En nou plukte ik jou net uit jouw kraam weg. De kraam van Brandveilig Leven. Wat is Brandveilig Leven als afdeling, als team? Wat doen jullie?
2: Als team Brandveilig Leven zorgen wij ervoor voor voorlichting naar mensen in de woonomgeving. Om te zorgen dat er minder slachtoffers, minder branden en minder schade ontstaat. Dus mensen bewust maken van de risico's op brand in de woonomgeving. En ja, proberen die risico's te voorkomen.
1: En gebruiken jullie daar dit soort open dagen van de brandweer voor? Of hebben jullie daar ook meer mogelijkheden voor?
2: We gebruiken de open dagen voor de brandweer, maar ook we komen bij mensen thuis voor brandveiligheidschecks. We komen op basisscholen, middelbare scholen, VVE's geven voorlichting, samenwerking met woningbouwcorporaties. Dus een heel breed spectrum.
1: Dan snap ik dat jij geen zwerver van de regio noemt. Dan kom je dus echt overal vanuit Geest tot en met de Haarlemmermeer.
2: Ja, zeker. We zitten echt door de hele regio heen en we proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken.
1: Wat heb je vandaag kunnen doen? Wat heb je voor bijzonders overgehouden na vandaag?
2: Vandaag hebben we echt laten zien het belang van deuren sluiten. Dus als er stel dat er een keukenbrand ontstaat en je deuren zijn dicht, houdt de deur heel veel rook en narigheid tegen, waardoor je wat langer tijd hebt om te kunnen vluchten. Dus dat hebben we met het rookhuisje mooi weten te simuleren. En we hebben de mensen allemaal het belang van een vluchtplan voor in huis kenbaar meegegeven. Zodat ze daarmee aan de slag kan om thuis te kijken van, nou, als er brand is, hoe kom ik zo snel mogelijk buiten?
1: En nu zijn we voor de radio, dus het is lastig om dingen te laten zien. Maar als je het zou moeten uitspreken, wat zijn de tips voor een vluchtplan?
2: Tips voor een vluchtplan. Bedenk gewoon in elke ruimte waarin je staat van als hier nu brand uitbreekt, hoe kom ik zo snel mogelijk buiten en door welke deur? En dan komt er uiteindelijk een deur uit waar je het meest door naar buiten vlucht. En die deur, van waar is dan de sleutel? Want de meeste mensen draaien de deur op slot met de sleutel. En die sleutel die komt op een keukentafel te leggen in een mandje met sleutels. Maar door rook zie je ook nog eens niks. En je hebt gemiddeld 3 minuten de tijd om veilig naar buiten te kunnen vluchten. Hang die sleutel op een vaste plek in de buurt van de deur. En zorg dat het een reservesleutel is, zodat die sleutel altijd past.
1: Kunnen mensen in contact met jullie komen?
2: Ja, dat kan via de website brandweerkennemerland.nl of via brandweer.nl en dan Kennemerland aanklikken. En dan kunnen ze meer informatie vinden.
1: Goed zo, ik ga jullie heel veel succes wensen en veel plezier in je zwerfbaan.
2: Dankjewel.

Sporttops bij Eimond 360 hier bij de brandweer in Heemskerk. Ja, en dat betekent dat we lopen tegen het einde van deze uitzending. En dat betekent ook dat ik mensen ga bedanken die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt. Dat is van de brandweer Jamie van Zijl die voor de techniek zorgde. Hans van Pelt en Chris Schrijver die zorgden ook voor de techniek van onze Eimond 360 ploeg. Dan de presentatie van Jos van Heerde en Johan Michels die de eerste twee uurtjes voor zijn rekening namen. Hans Jansen en Tim Okkers die namen van 12 tot 2 de uitzending waren. En Maartje en Johan Rotteveel die deden de laatste uitzending. Wat ons betreft bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Het was hartstikke leuk om te doen en het smaakt naar meer zou ik zeggen. Dus graag tot de volgende keer. Dag!

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimon 360.
11: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
10: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
11: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
10: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel.
12: Stel je naar je mannen voor. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
13: check Eimond360.nl.
14: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Kort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: van frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Alles gaat kapot. Alles doet het. Waarom loopt de muziek ook? Alles gaat helemaal fout hier. Oh, hey. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij de Rick en Rick Show op jouw zaterdagavond. Met een hele studio weer vol mensen. Ikzelf natuurlijk, Rick Esser, tegenover mij, Rick de Beer.
2: Goedenavond, voor de tweede keer.
1: Voor de tweede keer in de nieuwe studio van Helemaal 360 hier, de Rick en Rick Show live. Maar we zijn niet alleen natuurlijk vanavond.
2: We hebben alleen maar mooie mannen in deze studio.
1: Mooie mannen. Hele mooie mannen.
2: Klink ik normaal jouw microfoon? Het klinkt heel dof bij mezelf.
1: Ja, het klinkt een beetje dof. Maar dat zeg ik, dat is die processie. En ja. Deze klinkt weer anders. En dit knopje klinkt weer anders. En
2: voor de luisteraars, ik ben niet onder water. Mijn naam is gewoon Rick de Beer. Ik sta gewoon boven Stella Vietsen met mijn compagnon Rick Esser. Ik ben niet alleen. Naast mij zit Ruben Dekker.
3: Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Het klinkt allemaal wel even wat zachter, hè?
3: Ik hoor mezelf ook.
1: Nee, het gaat allemaal even niet van een lei dakkie. Nou, muziek loopt ook vaak. We gaan gewoon radio maken alsof er niks aan de hand is. Zoals jullie van ons gewend zijn voor vanavond. Natuurlijk zometeen om 6:30 de huisband. Die weer een liedje voor ons gemaakt heeft. Het liedje komt uit 2018. 5,5 miljard views op YouTube. En hij zou heel moeilijk moeten zijn. En dan zometeen in de tweede uur om 7:30 een WK-special.
2: WK-special?
1: Niet zomaar een WK-special. Een mooie WK-special. Maar daar gaan we later nog even meer over hebben. Voor nu zou ik zeggen, volg ons even op Instagram, @RickRickShow. Heb je dat nog niet gedaan? En mocht er vanavond wat dingen zijn tijdens de radio-uitzending, waar je denkt, oh, ik klink wel een beetje gek en het, het ligt niet aan de radio. Ik denk dat hier een en ander gewoon even niet helemaal lekker loopt. Maar daar gaan we straks ook gewoon even contact over hebben met de technische dienst. Of die eventueel op afstand nog wat kunnen bieden voor ons.
3: Zo is het.
1: Zo is het.
3: Zo is het.
1: We gaan straks het raam ook even dicht doen. Het is een beetje druk buiten. De ambulances scheuren hier ook de Beverwijk heen. Maar dat is altijd wel fijn. Wij zijn namelijk niet gewend dat ze in de nieuwe studio ramen open kunnen doen. Dus het eerste wat we doen als we hier binnenkomen, alles open. En dat kon in het vorige gebouw niet. Dus mochten jullie nou denken van, wat hoor ik nou allemaal buiten? Ramen staan nog open, die gaan zo dicht. En voor de rest gaan wij gewoon lekker radio maken zoals dat wij doen. Toch?
3: Zo is het.
1: Toch wel, dat dacht ik. Muziek staat natuurlijk ook klaar. Voor de mensen die nou een verzoekje willen draaien, dat mag natuurlijk. Dat gaat via de Instagram @RickRickShow. Of als je ons nummer hebt, kan je daar je verzoekje indienen. Draaien wij die, gaan we het er misschien even over hebben. En wat vanavond allemaal voor ons gaat bieden, dat geen idee. Muziek in ieder geval.
2: En het is prachtig weer om lekker naar de radio te luisteren. Dit is nou echt wat ik noem junisch regenweer. Het is niet om aan te zien.
3: Radio weer.
1: Radio weer.
3: Radio weer.
2: Zo is dat.
1: Lekker radio weer. En het is tijd voor radio weer.
3: Radio weer. Weer radio weer.
1: Weer radio. We gaan weer radio maken. Het wordt zo'n af. Maar dat is helemaal irritant als van die dingen niet werken. Dan, dan sta je er toch anders in. Maar goed, we gaan gewoon lekker muziek draaien. We gaan naar een nummertje van Enoter. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Ik had er nog nooit van gehoord. En 54 Ultra. Hij staat in de Nederlandse top 50 op plek nummer 7. Dus dat zou dan wel een goed nummertje moeten zijn. Dan gaan we even naar luisteren. Welkom, goedenavond. We hebben er zin in. En we gaan er gewoon wat moois van maken.
0: Eiland 360. Zoals jij nu naar ons luistert, luisteren wij ook naar jou. Stuur nu jouw verzoekje in.

0: Andreas, ik ben een gokker, hoorde hier bij de Rick Rick Show. En het is een beetje behappen en een beetje proeven en een beetje doen. En slikken en stoot wat er allemaal gebeurt. Ik ga nu op een knopje drukken. Dat zou er een muziekje moeten spelen waar we overheen kunnen praten. Maar het kan zomaar zijn dat Little River Band met Forever Blue ineens start. Daar gaan we nu achterkomen. Nou, dat klinkt toch aardig niet als Little River van Forever Blue. Dus dat gaat in ieder geval goed. Het is gewoon even een kwestie wat we uitgeprobeerd hebben. Even een dingetje uit en een dingetje aan. En dan zou het in principe gewoon weer moeten werken. Zoals jullie horen. Goedenavond, welkom. Het begint zelfs te regenen. Nu, als we naar buiten kijken. Dus voor de mensen die lekker thuis zitten, lekker het radiootje aan hebben. Helemaal prima, gezellig. Zoals ik al het eerste aan de uitzending zei, mocht er nou iets zijn wat denk ik, dat klinkt raar. Net is het volgens mij ook even stil geweest op de zender. Dat heeft mee te maken dat waarschijnlijk een stroomuitval hier is geweest. Of tenminste, er is een stroomuitval geweest en een paar kastjes die doen nog een beetje raar. Maar ja, als dat het enige is. We improviseren wel, het muziekje loopt en de dingetjes draaien. Dus we gaan gewoon kijken hoe het gaat. En daar waar we ons aan moeten passen, gaan we ons aanpassen. Toch?
1: Toch wel.
0: Toch wel.
1: Hoe is het?
2: Hey, jou hoor ik.
1: Ja.
0: Hey.
1: Beetje.
0: Ja, beetje. Ja, mooi.
1: Dat is net.
0: Helemaal lekker. Sommige, ja, de koptelefoon van Rick de Peer bijvoorbeeld, die doet dan een beetje gek en die kan hij ook niet aanpassen. En de Ruben die heeft waarschijnlijk wel. Nou goed, maakt voor de rest niet uit. Het is gezellig. We kunnen lekker radio maken. En dat wat doet, dat doet het. De microfoons doen het. We kunnen muziek spelen. En dat betekent dat we gewoon radio kunnen maken.
1: Zo is het.
0: Zo is het. Wat wou ik zeggen? Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Hoe gaat het met jullie? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, ik ben altijd even inchecken aan het begin vanavond.
1: Nou, hongerig.
0: Hongerig?
1: Ja. Vertel de mensen even waar je besteld hebt.
2: Ik heb geen idee. Heb ik niet geregeld.
0: Heb jij niet geregeld?
3: Marina.
2: Marina hoor ik niet.
0: Marina.
4: En wij weten natuurlijk als trouwe Beverwijk en Heemskerkers precies waar dat ligt. Of niet, Rick?
0: Ja, in Beverwijk.
4: Nee, naar Muiden. Nee, nee. Daar komen we net achter. Ja. Is het naar Muiden besteld? Ja.
0: Heb je naar Muiden besteld?
2: Ik niet.
0: Oh, oh. Oh, Otti. Otti praat in het luchtledige, niet in de microfoon. Ik denk dat mensen hem verstaan. Nog steeds. Dus, Otti, het zijn nieuwe dingen. Hè. Je moet nou even gewoon in de microfoon praten als je wat wil zeggen.
2: Moet gewoon goed, goed in de microfoon
0: goed
2: praten.
0: In de microfoon
2: goed
0: praten.
2: In de microfoon.
0: In de microfoon, anders doet hij het niet.
3: Hij is hier 10 minuten vandaan.
0: Oké. Okay. Nou, ja, dat scheelt het tunneltje door en dan ben je er.
4: Ja, jongens, niet zo flauw. Otti hoeft helemaal niet in de microfoon te praten. Je kan ook het raam open doen en gewoon heel hard schreeuwen aan de mensen.
0: Ja, ja, hoorde, mensen in Beverwijk horen je dan niet.
2: Of doe geen koptelefoon af, dan hoor je hem ook.
4: Ja, dat
0: wel.
2: Dat
0: wel. Maar daar hebben de mensen die luisteren, die hebben daar natuurlijk niks aan.
4: Maar niet het raam te ver open doen. Er is een gewelddadige meeuw om de loes.
0: Zo,
2: Guus Meeuwis, hè? Guus Meeuwis. Daarover gesproken, heb jij toevallig iets van Guus Meeuwis?
0: Ik heb helemaal een plaatje van Guus Meeuwis.
2: Zullen we even een plaatje van Guus Meeuwis doen?
5: Het dondert en het bliksemt.
2: Ja, dat is wel toepasselijk, ja.
0: Ja, omdat het regent, dat is te makkelijk.
2: Nee, maar doe maar even. Ik ga even meekijken.
0: Ga je even mee? Kies er eentje uit. Ik heb een hele lijst met Guus Meeuwis hier voor je.
5: Per spoor of Brabant.
0: Als de liefde, de weg, echte mannen.
5: Amen.
2: Dingen. Doe maar tranen gelachen.
0: Tranen gelachen?
2: Ja.
0: Tranen gelachen. Doen wij voor jou even een plaatje? Even tranen gelachen. Je hebt 7 seconden voordat we gaan ook gelijk even online live radiotraining doen. Zie je dit getal hier staan? Nee, intertijd?
2: Ja,
0: 7 seconden?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Je hebt 7 seconden om te praten, dan start de vocal. Ja?
4: Als in. Je kan over de instrumental praten.
0: Ja.
2: Ah.
0: Mag jij dat even gaan doen? Ja, ga
2: wat
0: ik hem aanzetten?
2: Wat moet ik doen dan?
0: Dan ga je even, dames en heren, in verband met weer Guus Meeuwis tranen geloof ik veel. Doe eens leuks.
2: Ja, maar nou ben ik het kwijt.
5: Nu vind je het
0: je hebt 7 seconden om dit nummer aan te kondigen. Okay. Dat doet Michelle weten.
2: Oké. Okay.
0: Ja? Oké, okay, dan gaan we.
2: Ken jij Guus, die een Meeuwis? Tranen gelachen.

0: Dire Straits, Money for Nothing hoorde je bij de Rick Show. Het is 6:30 en dat betekent tijd voor een spelletje.
1: Een spelletje?
0: Oh, haal het er vast. Gaat helemaal fout. Opnieuw. Nou, ja. Stoten en kraken en piepen, dames en heren. Goedenavond, het is 6:30. Dat betekent dat de huisband voor ons weer een spelletje klaar heeft staan. En niet zomaar een spelletje. Ze hebben een nummer, hebben ze uit elkaar gehaald. En dat nummertje hebben ze verdeeld in instrumenten, de drums, sound effects, drums 2 en voicecover en backing vocals. En we kunnen uiteindelijk aan het einde nog een hint krijgen. Meneer de Beer, wat zijn de hints voor vandaag?
2: Dames en heren, goedenavond. Vanavond hebben we een paar hints. Dit nummer is uitgekomen in 2018, waar wij allemaal hier al geboren en wel op deze planeet met volle verstand gezet. Het heeft een YouTube-views aantal van 5,5 biljoen. Jazeker.
1: Dat is veel, man.
2: Dat is meer mensen dan er in de Goorn wonen, zeker weten.
1: Weer een man, zeg.
2: En het is...
1: Met de hoofdletter B.
2: Zeker,
1: nee,
2: zeker.
1: Met de kleine letter B, man.
2: En wat mij ook verteld is dat dit heel, heel moeilijk te raden is.
1: Moeilijk?
2: Dat is de informatie die wij nu op dit moment hebben.
0: Zeker. Zeker. Mooi verteld, mooi verteld. Vorige week hebben we hem geraden. Normaal schrijf ik op welke het is, maar ik had nog geen draaiboek. Want er was iets van, we draaien het gewoon wel even. Dus ik weet even niet uit mijn hoofd welk nummertje dat was. Ik weet wel dat Rick, jij had hem volgens mij geraden vorige keer.
2: Ik had hem in combinatie met Tim de Wit, dat is een ABBA-nummer.
0: Dat was
2: een,
0: money.
1: Ho, jullie vergeten iemand die dat ook raadde.
0: Ja, jij deed ook.
3: Die raaien.
1: Nee.
4: Mijn vriendin.
0: Oh ja.
2: Oh, je hebt alleen geen microfoon.
4: Ja. Jawel.
2: Dit geef ik ervan.
0: Wel? Oh, okay. Ja, die had volgens mij ook meegedaan.
4: Ja.
0: Ja, dat heb jij heel goed. Ja. Heel goed. Ja, maar goed dat je zo opkomt voor iemand die ook meedoet in de show.
4: Ja.
0: Zijn er nog vragen? Of zeggen we gaan gewoon lekker beginnen?
1: Doe maar even beginnen.
0: Dan gaan we beginnen. De huisband heeft het uit elkaar gehaald. We beginnen met de drums. Mensen thuis, weet je net, schreeuw het zo hard mogelijk uit. En als je hard genoeg schreeuwt, dan horen we het hier in de studio ook. De ramen staan namelijk nog op een kiertje. We gaan beginnen met de drums.

0: Takkie?
1: Ja. 100.
2: Van DJ Snake?
1: Ja. Ja.
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee. Nee.
1: Jawel.
0: Hij gaat niet. Ik ga niet tegen het systeem.
1: Ja, dat is... Nee, kan niet. Ik wou het zeggen, maar dat kan niet.
0: Ja, wat hij eerder of later is uitgebracht?
1: Nee, die is eerder uitgekomen, dat kan niet.
2: Hij is lastig vandaag.
1: Ja, doe eens verder. Nog, heb je nog wat?
2: Ik heb nog voice cover en backing vocals.
1: Doe maar even.
2: Tamaragosita, ah, ah.
1: Nee, dat is het niet.
2: Jawel, man.
1: Ja?
2: Jawel. Maar hoe schrijf je dat? Weet ik voor je dat? Hoe schrijf je dat? Oh, daar staat hij. Dame tu cosita van El Chombo.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Nou, hey.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Wacht, daar heb ik tegenwoordig ook wat voor, hè? Wacht even. Wacht even. Komt die? Wacht even. Ja. Publiek erbij, helemaal leuk. Het was El Chombo met Dame tu cosita. En weet je hoe ik dat weet? Nou, op TikTok had je op een gegeven moment zo'n filmpje van die alien. Die kennen jullie ook wel. Die zo een beetje gek zo loopt. Nee?
1: Nee,
2: heb je het gezien?
1: Ik heb geen idee.
2: Ik zal hem straks wel even laten zien. Daardoor herken ik het. Dame tu cosita. Ah, ah. Oh, die afbeelding zit er ook bij hier ook. Wacht. Oh. Daar. Zie je hem?
1: Ja.
2: Ah, ja. Ja, joh. Ja, joh. We hebben hem. Even zonder grap, even zonder gekheid, gewoon weer geraden.
0: Ik vind het altijd leuk als je hem, kun je hem doorklikken, dat je dan ook de hint te zien krijgt. Als je hem al geraden hebt, kan het niet.
2: Ja, ja, ik kan hem nog even doorklikken.
0: Soms is die hint gewoon een play on words van, nou ja, daadwerkelijk de titel. En soms is het heel slecht gedaan.
2: Ik ga gelijk voor je kijken. De hint van vandaag was... Oh. Give me your little thing. Maar dan in Spaans.
0: Gewoon, ja, lekker vertalen.
2: Ja, daarmee de cosita. Give me your little thing. En ik denk dat we allemaal wel weten waar het over gaat.
0: Ja.
1: Ik.
2: Wat?
1: Wat zeg jij?
2: Wat zeg jij? Dat mag je helemaal niet zeggen op de radio. Dat mag je helemaal niet zeggen op de radio. We gaan er gelijk even naar luisteren. Dit is het liedje wat de huisband voor ons vandaag uit elkaar heeft gehaald. Van El Chombo en de Dancing Green Alien. Dame tu cosita.
3: Dame tu cosita.
0: Ai.
3: Dame tu cosita.
4: Muerte para allá.

0: Vita.
1: Ja, het is niet mijn favoriete nummer. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als je hem hebt geraden, als je hem hebt geraden, dan moet je hem natuurlijk wel gewoon draaien.
2: Dus dat is waar. Lekker nummertje, man.
1: Wel, hè?
2: Zeker.
1: Zo, nou, voor een uitzending die een beetje hakkelig gaat, door een apparatuur die een beetje van zich laat weten, zijn we er wel weer met z'n allen. En ik vind het wel gezellig.
3: Zeker. Ja, ja. De apparatuur die past zich gewoon aan naar het weer.
1: Ja, zodra het weer niet werkt, werkt de apparatuur ook niet. Dat zag ik nu vorige week, bijvoorbeeld, met het warme weer.
2: Doet dit ook niet?
1: Doet dit ook niet? Nee, nou, is het koud, ja. Doet dit nog steeds niet. Ja. Of minder. Ja,
2: dan gaan we nu even kijken hoeveel graden het is.
1: Ga jij eens even kijken.
2: Ik denk toch wel de optimale bedrijfstemperatuur tussen de 20 en de 25 ligt.
1: Ja.
2: En dus vorige week was dat niet zo, en nu ook niet.
1: Nee.
3: Dit is een mooi weer radiocentrum. Ja. Je hebt mooi weer voetballers en je hebt mooi weer radiocentrum.
1: Mooi weer motorrijders.
2: Die ook nog. Ja.
3: Zeker.
1: Mooi weer radio.
2: Mooi weer opman natuurlijk nog.
1: Ja, maar bij Otto schijnt het altijd.
2: Dat is waar.
1: Zo is dat.
3: Maakt niet uit welk weer het in Spanje is, dat is voor Otto genoeg goed genoeg.
1: Ja. Maakt niet uit of het hier regent. Als het in Spanje zonnig is, ja, is het hier ook
2: zo.
1: Allemaal goed.
2: Komt
1: het
2: helemaal prima. Maakt niet uit. Stond regelen. Hij zegt, ja, Spanje mooi weer, man. Korte broek.
1: Het is gewoon mooi weer. Het is gewoon 25 graden daar, hoor. Gek uit. Voor de mensen die vandaag naar Eimond 360 geluisterd hebben, die hebben gehoord dat wij vandaag vanaf locatie radio hebben gemaakt. En niet zomaar een locatie. Bij de brandweer in Heemskerk. Er was vandaag een open dag. Ja, er was vandaag een open dag bij de brandweer in Heemskerk. En daar hadden wij een mooi opzetje staan. En daar hadden we dus live reportage. Onder andere door onze goede vriend Hans Jansen. Die ons jingles ook geregeld had voor de Rick Rick Show. Dus nog bedankt daarvoor.
3: En jij was daarbij, toch?
1: Ik was er even heen geweest. Niet zozeer om radio te maken, maar gewoon om even te kijken. En het was inderdaad wel leuk. Het weer was mee. Ze gingen allemaal demonstraties laten zien. We kennen allemaal de

0: maar niet. Doe maar niet water overheen.
1: Ik heb daar dus een mooi verhaal over. Ik was eens een keer, dat is wel heel veel jaar geleden, was ik bij Ryan thuis.
0: Ja.
1: En daar deden ze mijn frituren in een pan met olie, toch? Eigenlijk hetzelfde principe,
2: gewoon
1: op het fornuis, toch?
2: Ja. Ja.
1: Dus Ryan dacht, joh, moet je patatjes?
0: Ja, best.
1: Ja. Dus man pakt die zak uit de vriezer. Normaal gesproken doe je gewoon voorzichtig, want er zit ijs in, toch?
2: Ja, ja, ja.
1: Zak was al open. Wat denk je dat hij doet?
2: Moppen de
3: hele zak in één keer.
1: Heel die zak, een steekvlam, gozer. Een steekvlam. Maar het mooiste is, ik zit op de bank. En dan, daarachter had je dus, die bank zit tegen de muur aan.
2: Ja.
1: En daarachter had je dus de keuken, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus ik zie in één keer in mijn ooghoek een gigantische oranje flits gewoon. Hè. En deze man was zo, hij was al buiten. Hij dacht, als het in de fik vliegt, heb ik er niks mee te maken. Hij was al weg.
2: Hij was een roken.
1: Hij was zo snel. Gewoon, ik zag die flits en hij stond er bij de voordeur. Hij was zo snel. Hij was gigantisch, kerel.
2: Nice. Dat is weer een mooi verhaal. Dat is inderdaad, nou, voor de mensen die denken van, is het handig om inderdaad een patat met nog water erop in de frituurpan te gooien? Nee. Kan je
1: echt,
2: dus, kan
1: echt de beste vlam, hè?
2: Oh, ja, ik heb hem vandaag gezien. Halen. Ja, ik heb hem, ja, patat laat ontdooien. Ik heb het vandaag gezien, inderdaad. Zometeen gaan we natuurlijk nog even verder praten, maar we zijn een radiostation. Dat betekent muziek. En

0: Helene.
1: En ik heb eigenlijk nooit gezocht wat het nou betekent, bellen Helene en waar het vandaan komt. En elke keer denk ik, ik ga het een keertje opzoeken en dan kan ik er gewoon wat over vertellen. En de andere keer denk ik, nou, ik ga er gewoon helemaal niks over doen en weet ik wat. Ik kom er nooit aan toe.
2: Die dag is niet vandaag dus.
1: Die dag is niet vandaag. Zo. Het is bijna 7:10.
2: Zo.
1: Dus dat betekent dat dit uur echt voorbij gevlogen is.
2: Njong.
1: En ik weet het niet of dat komt omdat we nu in een nieuwe studio staan, dus het sowieso snel voorbij vliegt. Of dat door alle gebreken die wij moeten overbruggen vandaag, dat het even allemaal wat sneller gaat.
2: Wie zal het zeggen?
1: Wie zal het zeggen? Ik zeg helemaal niks. Hebben jullie nog wat gedaan dit weekend? Of ben ik de enige die gewoon wat leuks heeft gedaan?
3: Wat heb jij gedaan dan?
1: Ik ben naar die brandweerding geweest.
3: Oh ja, je bent
1: ja, ik heb wel wat leuks gedaan.
3: Hebben we nog wat leuks gedaan?
4: Ja, jullie wat leuks gedaan. Vertel, wat hebben jullie gedaan? Ik zag iets voorbij komen.
1: Ja, Tim, take it away.
5: Nou, ik kreeg een aantal maanden geleden een appje van... Yo! Wat
1: is het? 5 juni.
5: 5 juni.
1: 5 juni.
5: 5 juni. Ja, ik ben heel snel op datum. 5 juni, zet in je agenda. Want wij hebben dan wat. Ik zeg, oh, wat is er dan? Ja, wij gaan draaien. Oké, okay. Nou, prima. Dus wij hebben gisteren op het schoolplein van de Zevenhoeven... en bij de kinders en ouders van muziek mogen voorzien... en de mensen mogen vermaken daar.
1: Ja.
5: Nou, dat is een evenement ter ere van een... Het goede doel?
1: Ja, gewoon een zomerfeest. Ja. Tegenwoordig is het natuurlijk heel lastig voor basisscholen om geld binnen te krijgen om leuke dingen te doen. Alles wordt duurder, schoolreis wordt duurder, bussen worden duurder. Dus dan organiseer je school zijn er gewoon een zomerfeest. En dan kon je bij het begin kon je loodjes kopen voor de loterij.
4: Dus jullie hebben ook een enorm, enorme factuur ingediend.
1: Ja, gelijk het hele omzet.
4: Gelijk de hele omzet zo
1: helemaal eruit.
4: Dus jullie hebben allebei een nieuwe telefoon straks.
1: Ja, nieuwe telefoon, nieuwe laptop. We gaan ook zelf een radiostudio maken.
4: PlayStation 6, ja, snap ik.
1: Ja.
4: Wel in de Goren dan, alsjeblieft.
1: Nee, een beetje halverwege.
5: Alkmaar.
4: Middenbeemster.
5: Ja, is goed.
4: Ja. Middenbeemster, dat vind ik een goeie.
1: Middenbeemster?
4: Ja,
1: we gaan naar Sint Maartens Vlotbrug. Daar gaan wij
4: heen.
1: Dat is nog verder voor jou ook.
5: Wat is dat?
4: Hey, anders gaan we lekker naar, Haiti of zo. Gaan we eigenlijk een radio maken.
1: Wel lekker warm.
2: 2K kijken.
1: Ja, 2K kijken. Ja. Ideale operatietemperatuur.
5: Zal het eten ook wel iets zelf verzorgen?
4: Nou, dat denk ik niet.
2: Echter hebben jullie besteld.
4: Ja.
1: En waar je besteld.
4: En waar je besteld. Ja,
1: op die weet wel dat de wijkentunnel dicht is. Dat ze helemaal deze kant niet opkomen. Of hebben jullie daar niet naar gekeken?
4: Nou, ik mag toch hopen dat je een grap maakt.
1: Ja, klopt.
4: Maar ik hoop dat hij het goede adres ingevuld heeft.
1: Ik hoop ook dat ze niet straks bij de Spaarnstraat 1 staan.
2: Bij Spierdijk?
4: Ja.
1: Staat hij nog even op het huis.
4: Aaspierdijk?
1: Aaspierdijk. Dat is wel ver rijden, man.
4: Ja.
1: Bezorg ik voor 3 kwartier.
4: Dan krijg je een bezorgkosten van €30.
1: Ja. Heerlijk. Zometeen gaan we even hebben over wat we in het tweede uur gaan doen. Onder andere iets met het WK. En wat we gaan doen met het WK, ja, dat komt er natuurlijk weer aan. Dus we moeten gewoon weer presteren. Gaan we het straks over hebben in de tweede uur. Kleine vooruitblik wat we allemaal gaan krijgen. Maar we gaan eerst naar Stay Gold, Stylify en Pau. Dit is Wallpaper.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: bezig waren. En sindsdien, ja, dat gaat dan toch, gaat toch aan je apparatuur vreten, hè?
1: Hij heeft een opdonder gehad.
0: Hij heeft een opdonder gehad.
1: Je zou een hele goede deal kunnen sluiten met de mediamarkt en jullie allemaal wijs kunnen maken dat jullie apparatuur kapot is, waardoor jullie naar de mediamarkt moeten. Maar wij kunnen jullie verzekeren dat zo'n deal niet in place is op dit moment.
0: Nope. Dus helaas, het is even niet anders. Dat zijn de kinderziektes, de welbekende kinderziektes die nog in de apparatuur zitten. En weet je, je moet af en toe alles altijd even een tijdje laten lopen. Alle dingetjes op een rijtje zetten. En dan kan je zo meteen gewoon in één keer, zodra iedereen er weer tijd voor heeft, gewoon pap, overal erheen. En dan werkt het als het goed is weer als een zonnetje.
1: En daar wachten wij geduldig op als trouwe radiomannen.
0: Zeker. Tegenover mij natuurlijk mijn trouwe radiocompion Rick de Beer. En ikzelf Rick Esser, natuurlijk van de Rick en Rick Show. Alweer het tweede uur. Vorige uur hadden we natuurlijk het liedje van de huisband. Weet je nog welke het was?
1: Spaans.
0: Spaans. Daar met Oxita. Die hadden we geraden. Heb je dat nou gemist? Ga naar eimond360.nl. Daar op de gemiste pagina kan je even luisteren hoe dat ging. Wat je vandaag ook al luistert op de gemiste pagina is de live reportage, zo, die ze gehad hebben bij de brandweer in Heemskerk. Super chill, hartstikke leuk was dat. Dus ga dat zeker nog even terugluisteren. Dan hoor je best wel handige informatie ook die heeft ook al gebruiken.
1: Heb jij er nog wat van gestoken?
0: Ja, natuurlijk het frituurpannetje.
1: Dat wist je al.
0: Dat wist ik al, dat wist ik al. En ze hadden ook even een demootje laten zien hoe ze dus iemand uit een huis hijsen. Op het moment dat iemand dus niet vanaf de tweede verdieping naar beneden kan komen, dan komen ze aan met een kraan en dan kunnen ze die eruit hijsen. Hartstikke leuk. We hebben dit uur natuurlijk ook weer wat anders, wat nieuws. En niet zomaar iets nieuws, het WK komt eraan. Dus wij hebben onze goede vriend van de show, Ruben Dekker, hebben wij aan het werk gezet. Nou ja, eigenlijk kwam hij daar zelf mee van dat wil ik gaan doen. Ik zal even jouw microfoon aanzetten, dan kan je ook wat zeggen. Zo.
2: Hey, dankjewel.
0: Hey, hallo. Dus die gaan we natuurlijk ook, daar gaan we zo meteen even naar luisteren. Wat dat is en wat het inhoudt, dat gaan we allemaal zo meteen bespreken.
1: Hell yeah.
0: Hell yeah. Nou ja, zoals dit nu op de achtergrond, dat het muziekje af en toe even eruit valt. Dat zijn de dingen die ik bedoel. Maar dat kan de pret niet bederven. Wij gaan gewoon radio maken. We zijn hier gewoon. En we moeten even door de mankementen heen luisteren. En voor de rest gaan we er een leuke show van maken. Zometeen, echt, ik zou serieus luisteren. 19:30, WK special. Die de komende tijd gaat gelden. Een item bij de Rick en Rick Show. Ik ga zeker luisteren. Jullie kunnen thuis ook meedoen. En dan gaan we het daar zometeen even over hebben. We gaan door onze goede vriend, Jason Derulo. Dit is Trumpets.

0: Payphone van Maroon 5 en Wiz Khalifa hoorde je hier bij de Rick en Rick Show op Eimond 360. En we zitten hier weer lekker met het clubje vol. Alles kraakt en doet, hoe meer gezelligheid er in de studio komt. Dus,
1: het kraakt wel, ik hoor hem ook.
0: Nou, jij hoort hem ook.
1: Ik hoor hem kraken.
0: Nou hoor je helemaal niks meer.
2: Dat hoor ik ook.
1: Nee.
0: Nee. En dan zo... Hey.
1: Ja.
0: We hebben een nieuwe studio. Goed, maar niet. Het is 8:10. En dat betekent, wij doen meestal op de half uurtjes doen wij iets speciaals. Maar we gaan zo meteen iets nieuws doen.
1: Oh, kan alvast. Spoiler. Er is iemand met een hele bizarre voorspelling.
0: Ja?
1: Ja.
3: Zit hij in deze ruimte?
1: Ja.
0: Oeh, spannend. Spannend.
3: Ziet de man zo.
1: Huh?
3: Ziet de man zo.
1: Nee.
0: Dat gaat een beetje lastig. Die
1: nee,
0: is er niet
1: nee,
0: bij.
1: Nee, die is er niet bij, dus dat kan niet.
0: Dat,
1: nee.
0: Dat is gek.
1: Tony Di Fatini, want die heeft het niet ingevuld. Daarom heeft Manza hem ingevuld.
3: Kroatië, hè?
1: Kroatië.
0: Waar we het over hebben, we hebben het natuurlijk over het WK. En we hebben een speciaal WK-item. Rick en Rick Show. Het is een WK-special die gedurende het hele WK zometeen loopt. Ik hoop dat het ook een beetje opgevangen wordt door de redactie. Dat we misschien op de site krijgen. Anders sturen we zelf even een mailtje voor de mensen die thuis luisteren. Ik heb ook voor het... Nee, niet voor het eerst. Want bij de Rick en Rick Show hebben we natuurlijk wel vaker papier vast. Dat is dan het draaiboek. Maar voor de mensen thuis... Ik heb gewoon een blaadje met het item wat we zometeen gaan doen. Ik ga nog niks vertellen. Want dat is niet aan mij. En ik denk dat Rick de Beer ook nog niks

0: gaat vertellen, want het is namelijk niet ons item.
1: Niet.
0: Nee.
1: Niet jullie item.
0: Nee. Dit hebben wij volledig uit handen gegeven.
2: We hebben het uitbesteed. Jordi Kamstra wilde het niet doen, gelukkig maar.
0: Nee.
2: Dus we hebben een expert het laten doen.
0: Dan werd het helemaal niks. Een WK-expert. Niemand minder dan Ruben Dek, die hier in de studio zit bij ons.
3: Ja, toevallig zit ik hier.
0: Toevallig wel? Ja, hartstikke gezellig.
3: Toevallig zit ik hier.
0: Hartstikke gezellig. Ja. Jij mag het zometeen helemaal gaan doen. Het enige wat ik ga doen zometeen is de knopjes. Want ik heb totaal geen verstand van voetbal.
3: Nee.
0: Dus ik ga straks gewoon lekker alleen
3: maar... Daar hebben wij mijn compagnon voor, meneer De Beer.
0: Ja.
2: Ervaringsdeskundige en kijker.
3: Ja, zo is het.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat wij het zometeen gaan...
0: Jullie redden het.
3: Wij gaan het doen. En af en toe gaan we dingetjes vragen aan jullie.
0: Ja. Nou, dat is helemaal prima.
3: Oké. Okay.
0: Helemaal prima. Hebben jullie ooit gehoord van The Strokes?
3: Nee.
0: Nee? Ik had het laatste liedje, die kwam voorbij in de auto. En toen dacht ik, oh... Dat is eigenlijk wel een heel lekker liedje. Dus die ga ik gewoon even draaien. En daarna hebben we nog een liedje. Welke dat is, geen idee. We doen het allemaal even lekker op de improvisatie vandaag. En dan is het alweer 7:30. En dan kunnen we zo meteen beginnen met het nieuwe item.
3: Maar wel een kleine rectificatie.
0: Ja.
3: Er luistert iemand mee.
0: Ja.
3: Ik zei dus dat ze ingevuld heeft voor Tini.
2: Ja.
3: Maar dat
2: ja.
3: is niet waar. Want met Tini staat gewoon niet van toepassing overal. En dan Amal, ze heeft een eigen...
0: Eigenlijk.
2: Ah, oké. Okay,
0: dus okay. Tini doet gewoon helemaal niet
3: mee. Nee, Tini doet niet mee, want die heeft niks.
0: Oké, nou, mooi, duidelijk. Wij gaan naar de Strokes. En dit is Ode to the Mets. En als het voorbij is, doen we nog een nummertje. En het is 7:30. Gaan we beginnen met de WK-special van de Rick Show.

0: was de Spaanse editie. We gaan alleen dit jaar niet naar Spanje.
1: Het was van 2010, toch?
0: Ja. Ja. We gaan dit jaar ergens anders heen. Namelijk drie verschillende landen. Mexico, Amerika en Canada. En wij, als Rick en Rick Show zijnde, gaan daar een heel item over maken. De WK-special. Maar dat is niet aan mij. Maar dat is aan mijn goede radiovriend Ruben Dekker.
1: Jazeker.
0: Take it away.
1: De komende weken gaan we jullie meenemen met wekelijks updates. Onze voorspelling. Daar gaan we mee beginnen vandaag. We gaan hot takes doen. Dus gewaagde uitspraken. Dus WDB, noem er eens eentje om te beginnen.
2: Ik heb iemand gehoord dat de bepaalde voetbalspelers hun been zou breken. Daarover later meer. Dat vind ik een gewaagde uitspraak.
0: Nou, dat is wel gewaagd.
2: Ja. De enige die over blessures gaat, maar dat kan dus ook, dames en heren.
1: Zeer gewaagde uitspraak. We hebben nog een rad met uitslagen. Dus dan pakken we 12 wedstrijden.

0: Heb je nou een leuke suggestie voor een prijs? Neem ons even op. @RekkerRekshow.
1: Ja.
2: Lekker?
1: Doe dat. Ja, doe dat.
2: Wat gaan we doen, Ruben?
1: Wij gaan beginnen met onze voorspellingen.
2: Oh, spannend.
1: Is er iemand die wil beginnen?
0: Zal ik hem aftrappen?
1: Dat mag. Dat mag.
2: Is goed.
0: De voorspellingen zijn als volgt. We moeten een wereldkampioen aanwijzen. Het is handig als je je wereldkampioen als een van de twee finalisten hebt. Dat heeft niet iedereen gedaan die het voor heeft ingevuld.
2: Soms klopt niet helemaal.
0: Ook de halve finalisten moet je voorspellen. Het is ook handig dat je finalisten daarin bij betrekt.
1: Moet je eens. Ja, nee, maar het is goed dat je het uitlegt. Voor hetzelfde gaan mensen nu meeschrijven. Snap je het niet?
0: Je topscorer. Kan er natuurlijk maar eentje zijn. Je beste speler. Je grootste verrassing. Dat kan als land zijn, maar ook als speler. En hetzelfde geldt voor de grootste tegenvaller. Ik mag aftrappen. Ik denk dat mijn wereldkampioen Portugal wordt. Natuurlijk is Portugal een van mijn twee finalisten. En ze nemen het in de finale op tegen Spanje. De buurlanden tegen elkaar. Mijn halve finale wordt dat Portugal Engeland uitschakelt. En Spanje Frankrijk. Mijn topscorer wordt Erling Haaland. Omdat ik denk dat hij er een zootje goals injast tegen... Niet Haiti, want die zitten bij Brazilië, Marokko en Schotland.
1: Maar, dat kan je zien, hè?
0: Die, oh ja, ik heb hier de... Zijn we gesponsord? Nee, helaas.
1: Nee, we zijn niet gesponsord.
0: Is gewoon dus betaald.
1: Mocht u luisteren, VI. Sponsor ons.
0: Zoek in de V-gids, ben ik op zoek naar Noorwegen. Ik weet dat die bij Frankrijk zitten.
2: Voor de duidelijkheid, we hebben dus een boekje. Ruben heeft geïnvesteerd in het programma. We hebben een boekje waar dus echt een heel overzicht van het
1: alles
2: WK
1: staat erin.
2: Alles staat erin.
1: Bondscoach, WK, ja. Was het ook weer? Stond er ook weer? Even kijken.
2: Dus dat is een boekje, daar staat echt een hele hoop in.
1: WK, ontdekkingen.
2: Ja.
1: Spelers die dan debuteren. Opstellingen. Alles staat erin. Alles. Van A tot
2: alles. Dus als we inderdaad af en toe even moeten zoeken, even een spelletje moeten vinden, even een opstellingje, even een dingetje, even een datje, even een rugnummertje of dat soort dingen, hebben we dus een mooi boekje.
1: Ja, heb je hem gevonden?
0: Dan is het jammer dat er natuurlijk zoveel landen in dat boekje staan. Kijk, je blijft maar. Ah, ik heb hem.
2: Hoeveel landen doen er mee?
1: 48.
2: Dus.
1: Weet je hoeveel wedstrijden er zijn? In totaal?
2: 48.
1: Tot aan de finale?
2: Nou,
1: 104.
2: Dus.
0: Jazeker, ja. Jazeker.
1: Ja, dat is echt gigantisch.
0: Noorwegen zit in de pool bij Frankrijk, Senegal en Irak. En ik denk dat Erling Haaland er zomaar eens 8 in jast tegen Irak. Ja? Sorry Irak, ik heb jullie niet in mijn halve finale staan. Naast de topscorer heb ik als beste speler heb ik Pedri. Omdat hij natuurlijk ook de finale gaat halen en die is aardig in vorm. Mijn grootste verrassing wordt Ecuador. Want die hebben het heel goed gedaan in Zuid-Amerika. En mijn grootste tegenvaller worden onze zuiderburen. Daar heb ik het natuurlijk over.
1: België.
0: Zuid-Afrika. Nee, België. Ik heb het over België.
1: België.
2: Ja.
0: Tot zover mijn voorspelling.
1: Wie wil er als volgende?
2: Zal ik dan gaan?
1: Dat mag.
2: Dan ga ik gewoon. Dus even inderdaad op een rijtje. We hebben een wereldkampioen. De verliezende finalist. We hebben halve finalisten. Grootste verrassing van het toernooi. Grootste tegenvaller van het toernooi. Topscorer en beste speler van het WK.
1: Jazeker.
2: Wereldkampioen. Nederland. 100%. Dit jaar wordt het. Dat ben ik 100% zeker. Ik heb het gisteren ook weer gezegd. Ik heb het opgeschreven. Ik heb het maand afgesproken. Gisteren was het 5 juni. Ik zeg 5 juni. Het was om 10:50 s'avonds. Nederland wordt wereldkampioen.
1: Nee, ik denk het ook.
2: I told you.
1: Ik denk het ook.
2: De verliezende finalist wordt dan Duitsland. Dat gaat tegen elkaar. Hart op hart.
0: Vind je leuk.
2: 1939. We kennen het allemaal. Heeft 5 jaar geduurd. Vandaag wordt het uitgevochten. Halve finalisten worden dan Brazilië en Frankrijk. Maar ja, helaas, die zijn op dit moment niet sterk genoeg. Mijn grootste verrassing van het toernooi is dat Curaçao weliswaar gewoon doorgaat naar de volgende ronde. Niet heel veel verder, maar gewoon de volgende ronde.
1: Kan.
2: Dat wordt mijn grootste verrassing. De grootste tegenvaller van het toernooi, denk ik dat Spanje gaat zijn. Gewoon in het algemeen, de prestatie van Spanje, de druk, de verdediging, het scorende vermogen. Spanje gaat tegenvallen, dit toernooi. Mijn topscorer wordt Harry Kane. Want ja, we moeten toch even gewoon even iemand noemen, hè? En de beste speler van het WK, dames en heren. Jullie gaan het niet geloven. Het is niet normaal. De beste speler van het WK, Tadjani Reinders. Dat wordt sowieso de beste. Ik heb hem zien spelen bij die wedstrijd tegen Algerije. En dat wordt hem. Dat kopje van hem, dat glimlachje, de team spirit, dat gaat hem helemaal de lucht in prijzen. Tadjani Reinders wordt
1: toen
2: het
1: bij die wedstrijd dacht jij, dit wordt het.
2: Dit wordt het.
1: Je hebt niet gedacht van, dit wordt helemaal niks.
2: Nee, want hij werd erna gewisseld. En dat hij gewisseld werd, toen ging het fout. Dus ze zouden gewoon Reinders erin moeten laten staan. Zie je? Nee, de beste speler van het WK, Reinders.
1: Nou, we gaan het zien.
2: Here,
1: we gaan het zien. We gaan
2: here,
1: het zien.
2: Here first.
1: We gaan het zien.
2: Ja, neem de tijd, joh.
1: Maakt niet uit. De tijd zat.
2: Ik heb een muziekje in start.
1: Wat is jouw voorspelling?
3: Mijn voorspelling? Nou, ik ben natuurlijk niet een hele grote WK-kenner. Dus ik heb dit een beetje op gevoel. En waarvan ik denk dat dat zo is, dan heb ik het ingevuld. Net zoals Rick Essen denk ik dat Nederland wereldkampioen gaat worden. Uiteraard. Dus wereldkampioen Nederland. Uiteraard Nederland ook als eerste finalist. En die gaat het opnemen tegen Qatar. Die heb ik als tweede finalist.
2: Je mag niet lachen. Dat is niet leuk. We zijn allemaal oordeelloos hierop.
3: Ja.
2: Totdat het wel gebeurt, hè?
3: De overige halffinalisten heb ik Argentinië en de Verenigde Staten. De grootste verrassing wordt Senegal. De grootste tegenvaller Marokko. De topscorer wordt Al-Bouchadi.
2: Wie kent hem niet?
3: Wie kent hem niet?
2: Waar speelt hij?
1: Waar speelt hij?
3: Bij Qatar.
1: Bij Qatar.
2: Oh, oké. Okay. Ja.
3: Dat is volgens mij een van de beste scorers van Qatar.
2: Ja.
3: En de beste speler wordt Cody Gakpo.
2: Oh, Gakpo.
1: Cody Gakpo.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat kan.
2: Ja.
3: Dus dat was hem voorbij.
1: Oké. Okay. Nou, dan hebben we er nog eentje. Van iemand die er nu niet bij is. Maar die heeft hem wel ingevuld.
2: Zoals het hoort.
1: Dus die ga ik nu even voorlezen. Dit is van Amanza, mijn vriendin.
3: Het is echt prachtig.
0: Groetjes.
1: Ja, doe even de groetjes allemaal, jongens.
0: Groetjes. Groetjes.
3: Groetjes. Groetjes.
0: Japperdolle.
1: Oh, nee, dat vind ik dan wel weer een beetje grof.
2: Dat is mijn enige pols.
1: Dat vind ik wel weer een beetje...
2: Nee, groetjes. Maar vertel. Grof.
1: Ja, ik ben even aan het opzoeken.
2: Dan kan ik even verder praten.
1: Dat mag.
2: Voor de mensen die ook even naar buiten kijken.
3: Kan jij even een update geven over het weer?
2: Ik weet niet wat er gebeurt.
0: Ik ga even naar die mail kijken.
2: Het water ligt op het dak.
4: Je shampoo er maar bij.
1: Zo. Ik denk hè, dat als je voortekenen moet... Als je daar een beetje in gelooft, toch? Ja. Dan wordt Nederland geen wereldkampioen.
2: Nou ja,
1: als je dit zo ziet...
2: Nee, maar je moet hem ombuigen. Slecht weer hier betekent goed weer daar. En dat betekent dat ze dus hier slecht gespeeld hebben.
1: En dat daar goed gaat.
2: Nederland wordt wereldkampioen. Ja, ik ga even...
3: Dan wordt hier een hand geschud.
2: Ik ga even de hand schudden.
1: Ik denk het dus ook.
2: Dat is het.
1: Maar goed, we gaan naar die van Amanza.
2: Ja.
1: De wereldkampioen wordt net zoals bij Tim en bij meneer Esser. Nederland. Ja, dan is het dus de finalist Nederland. Tweede finalist Brazilië.
2: Oh.
1: Krijg je de halffinalisten, dat worden Nederland, Spanje en Brazilië, Frankrijk. Topscorer wordt Ronaldo.
0: Heel goed.
1: De beste speler Mbappé. De grootste verrassing is net zoals jou, Rick. Dat Curaçao verder gaat komen dan de groepsfase.
2: Nee, maar zij heeft verstand van zaken.
1: Ja, dat heeft ze ook.
2: Ja.
1: En de grootste tegenvaller, dat wordt Duitsland.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: En ergens denk ik dat ze wel gelijk heeft. Het zou zomaar kunnen.
2: Het zou zomaar kunnen.
1: Ja, het zou zomaar
2: dat
1: kunnen.
2: Is leuk aan een voorspelling.
1: Ja.
2: Je weet het niet, hè?
1: Ja.
2: Je weet het niet.
1: Ja, jullie krijgen de groetjes terug.
2: Nou, mooi.
1: Ja.
2: Top, dankjewel.
1: Nu hebben we nog iemand. Die hebben toevallig net even ingevuld. Dat zijn onze gasten van de show.
2: Ja.
1: Nou, vertel.
4: Nou, als wereldkampioen hebben we staan Nederland.
3: Vraag je tussendoor. Hebben jullie het samen ingevuld of zijn jullie echt apart?
4: Ik heb het zelf ingevuld.
3: Ah, okay.
4: Dat heeft er maar mee toegestemd.
1: Ja. Ons zijn gewoon, oké.
4: Die had niet veel keuze.
3: Check.
4: En als finalist 1 en 2 heb ik Nederland-Argentinië. En dan in de halve finale heb ik Nederland-Duitsland en Argentinië-Kroatië. En dan mijn topscorer is Michael Almiron.
1: Almiron.
2: Ja, wie kent hem niet.
1: Waar speelt hij?
4: Ja, als jij het me kan vertellen, dan graag.
1: Paraguay,
4: dat was hem.
2: Mooi.
4: En dan zijn we gebleven beste speler, Van Dijk.
2: Virgil.
4: Moet kunnen.
2: Virgil.
1: Kan.
2: Ja, maar misschien omdat hij nu van Liverpool en hij heeft nou even pauze, gaat erheen en dan gaat hij gaat helemaal switchen mentaal.
1: Maar het is lastig, hè? Een verdediger als beste speler.
2: Ja, maar goed.
4: Voor je verdediging.
1: Nee, dat klopt.
2: Maar bij de corner staat hij erbij.
1: Nee, maar vaak is het wel zo dat de beste speler is vaak een aanvaller. Ja. Of een middenvelder, toch? Of een keeper, als hij het heel goed doet, toch? Maar
4: het heeft een verrassing, zeg maar.
1: Ja, okay.
4: Van Dijk is de reden, maar op de volgende reden.
1: Ja, dat is de reden. Ja, nu snap ik hem. De
4: grootste verrassing is dat Messi zijn been breekt.
1: Ja, ja.
4: Nou, ja. Van Dijk, die heeft die been gebroken.
2: Daarom wordt hij erbij. Genoteerd. Ik schrijf het even op mijn blaadje erbij.
1: Ik snap hem.
4: Een grootste tegenvaller is Mexico.
1: Oké. Nou, dan gaan we nu niet voor mij. Die blijft over. Ik denk namelijk ook dat Nederland wereldkampioen wordt. Ik denk dat die finale wordt Nederland-Brazilië. En dan worden de halve finales Nederland-Uruguay, Brazilië-Spanje. De topscorer wordt Rafinha. De beste speler wordt Olise Ik denk dat de grootste verrassing wordt, het is geen land, maar een speler. Ik denk Somerville, die maakt zijn debuut voor het Nederlands elftal. En de grootste tegenvaller denk ik toch Mexico. Ik denk toch dat Mexico het niet gaat waarmaken.
2: Vind ik een mooie voorspelling.
0: En wordt tegenvaller dan dat ze de groepsfase niet doorkomen?
1: Ja, ik denk gewoon dat ze misschien in één puntje halen of één wedstrijdje winnen. En dat is het wel.
3: Want voor de beeldvorming is Mexico nu enorm opgehyped of zo?
1: Ze spelen thuis. Een openingswedstrijd spelen ze volgens mij in een stadion waar ruim 80.000 man in kan. Dus qua ambiance zou je denken,
3: dat legt
1: ze makkelijk binnen. Alleen, het is ook de druk, hè, want er zijn wel zoveel mensen van jouw land die daar aanwezig zijn. Dus het kan ook druk opleggen.
0: Tegen Zuid-Afrika.
1: Ik weet niet.
3: Ze moeten het waarmaken.
1: Ja, dus het kan zijn dat het helemaal niks wordt. En ik denk als Mexico de eerste wedstrijd gelijk speelt of verliest, dat ze dan niet verder gaan komen.
3: Nee.
1: Dus ik denk dat het daar een beetje mee...
3: Beetje erop of eronder mentaliteit.
1: Ja, dat denk ik.
2: Spannend.
1: Ja.
2: Zeker. Mooie voorspellingen. Ik ben benieuwd. Ja. Vanaf vandaag staan ze vast. Ze staan genoteerd bij Ruben op zijn laptop. Dus we kunnen ook niks meer aanpassen.
1: Nee.
2: En aan het einde is er een, niet per se een prijsje te winnen. Maar
1: de prijs is voor het volgende item.
2: Zeker.
1: Ja, daar gaan we nu.
2: Daar wou ik nu heen gaan. Inderdaad. Ja.
1: We hebben dus nu een rad.
2: Ja.
1: Daar staan nu al eventjes 4 wedstrijden op. Omdat tot volgende uitzending zijn er maar 4 wedstrijden gespeeld.
0: Zie je.
1: Vanaf dan zijn er 8 wedstrijden. Goed zo.
0: Zoiets.
2: Dus dan, ja, van zaterdag op zaterdag
1: zijn er 8 wedstrijden. Dus de volgende uitzending krijgen we dan 8 wedstrijden.
2: Ja, oké. Okay.
1: Nou goed. Ik ga dus draaien. De uitkomst van dit rad, daar gaan wij dus een voorspelling voor. En degene die dat dus aan het einde van het hele WK best heeft gedaan, die wint de prijs.
2: Nou, mooi.
0: Ja. Kies één van deze wedstrijden uit.
1: Ja, dus één van deze wedstrijden. Dus dat wordt Mexico, Zuid-Afrika, Canada, Bosnië, Amerika tegen Paraguay en Zuid-Korea, Tsjechië.
2: Die zijn dus volgende week.
1: Ja, die zijn vanaf nu tot volgende uitzending.
2: Ja.
0: Ik hoop niet dat het VS Paraguay wordt, want dat kan echt twee kanten op gaan.
1: Ja, dus ik ga draaien.
2: Ja, ik ga even draaien. Normaal zit er een leuk gelijkje bij, maar dat gelijkje zit vandaag even niet bij. Spannend, spannend. Welke wedstrijd gaan wij hier als Rick Show team voorspellen?
0: Yes.
1: Het is geworden Zuid-Korea-Tsjechië.
2: Oh, en jij schrijft het op, hè?
1: Ik schrijf het op, okay. Ja, ik pak mijn notities bij. Okay. En dan zet ik het...
2: Ja.
1: Op de laptop.
2: Zuid-Korea, Tsjechië.
1: Zuid-Korea, Tsjechië, ja. Je mag niet spieken, hè? Dat mag niet.
2: Nee.
1: Je mag niet spieken. Nee, dat mag niet. Dat is vals spelen.
2: Nee, we doen niet. We gaan echt presteren.
1: Vertel, Rick. Wat denk je?
2: Even kijken. Zuid-Korea, Tsjechië. Zuid-Korea's. Koreanen zijn over het algemeen wel lekker getrild ook. Tsjechië weet ik niet. Ik ben ook ondertussen even aan het kijken naar de teams. Ik heb het boekje ligt natuurlijk daar. Ik zeg 1-1.
1: 1-1?
2: Ik zeg 1-1. 1-1. Ze zijn gewaagd aan elkaar. Ze zijn niet heel goed. Ze zijn allemaal ook niet heel slecht. 1-1.
1: Okay.
2: Dat wordt een gelijkspel.
1: Okay. Tim?
3: Ik zeg 2-1 voor Zuid-Korea.
1: 2-1. Okay. Meneer de Beer?
0: 0-1 Tsjechië.
1: 0-1 Tsjechië. 0-1 Tsjechië?
2: Oké. Okay.
1: Ja, en dan ik.
2: Ja, nu ga je pas nadenken.
1: Ja, en Dini eigenlijk, maar ja, die is er niet. Dus nee. Is er iemand anders die voor Dini wil?
0: Ja, laten we onder Vleermuis
4: voor Dini. 2-1 voor Tsjechië.
1: Dus 1-2.
2: Ja. Dat duurde ook heel lang voordat ik dat begreep. Ja, het is 2-1. Dat is niet geworden, het is 1-2 geworden. Ja, maar het is hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde, Rick.
1: Nou, ik denk toch dat Zuid-Korea wint.
2: Met?
1: Ik denk 3-1.
2: Zo!
3: 3-1.
2: Zo.
1: Ja, 3-1.
2: Oké. Okay.
1: Dat denk ik.
2: Mooi. Mooie voorspelling.
1: Ja.
2: WK special. Hebben we nog iets? Staat er nog iets in de planning?
1: Nee.
2: Mooi.
1: Was het voor deze week? Aangezien we natuurlijk nog geen wedstrijd gespeeld hebben,
2: ja.
1: Kunnen we niet zoveel bespreken.
2: Dus normaal gesproken even voor de beeldvorming voor de luisteraars thuis. Nu duurt het vandaag iets langer omdat we de eerste keer dat we dit doen. Dus we gaan de voorspellingen live doen. We hebben alles een keer benoemd. En dan staat het allemaal in ieder geval vast, zwart op wit en zowel op de uitzending. En volgende keer gaan we natuurlijk gewoon iets sneller doorheen. Als de wedstrijden gespeeld zijn, kijken we even analyse, dit en dat. Dan is het een snel item van ongeveer een kwartiertje, denk ik. Zoiets in die richting. Dus vanaf vandaag de WK special gemaakt en verzorgd door de enige echte Ruben Ekker, vriend van de show.
1: Zo is het.
2: Ik vond het wel even een klein applausje. Ja, ja. Ik ben benieuwd. We gaan hem lekker erin houden het hele WK. In plaats van de slimste eindwonder die we normaal doen om 19:30 doen we nu dus WK special van de Rick Rick Show. Volgende keer als de wedstrijden gespeeld zijn, gaan we het erover hebben. Klein beetje analyseren. Dat soort
1: klein beetje analyseren. Ja.
2: Even kijken wat de tussenstand is eventueel van de mensen die het goed
1: kijken hoe de Nederlandse coaches ze doen. Kijken hoe de Eredivisie spelers ze doen. En natuurlijk hoe Nederland het doet.
2: Dat is heel belangrijk. En ik denk ook terugkijken naar de voorspelling die we dan vandaag gedaan hebben. Dus dat ging nu over Zuid-Korea, Tsjechië.
1: Ja.
2: En dan volgende week dus de punten.
1: De uitslag daarvan, ja, en dan de puntenverdeling.
2: Ik ben benieuwd. Ijo Speed, best wel bekende streamer. Die heeft een liedje gemaakt voor het WK. Dus ik vond hem wel toepasselijk om die even te draaien. Champion. Let's play football.

0: Ik ga hem niet eens verder draaien. Ik vind het echt heel jammer. Maar zo kraken, dat kan je de mensen thuis gewoon niet aandoen. Ja, het is niet anders. Dus ik ga hem gewoon wegdraaien. We gaan gewoon lekker vanuit de speler lekker programma.
1: It's the World Cup time.
0: It's the World Cup time. Het is af en toe niet anders. Het loopt een beetje te hakkelen en te doen en weet ik veel wat. Maar dat mag de pret niet bederven, want we hebben zometeen de Weekend Warriors. En daar kan, als het goed is, niks fout aan gaan. En waarom kan er niks fout aan gaan? Omdat dat lekker gespeeld wordt op de set die naast bestaat. Of niet, Tim?
2: Ja, dat kan.
0: Ja, weet niet. Ik weet niet wat jouw voorspelling, jongen. Of jouw voorspelling.
2: Mijn voorspelling.
0: De planning was
2: 2-1 voor Zuid-Korea.
1: Ja. Hey, 3-1 voor de CDA's.
2: Dat sowieso. CDA's boven alles. Nee, Weekend Warriors. Nou, ik heb wel een aantal plaat voor de halve uren in Nice to Hears heb ik klaar staan. Maar als wij allemaal zoiets hebben van, joh, we willen lekker live draaien. Want dan weten we zeker dat we goed geluid over de zender krijgen. Dan zeg ik, let's go for it.
3: Misschien is dat een idee.
2: Ik vind dat inderdaad wel een goed idee.
0: Ja.
2: Dus we gaan lekker 2 uur live draaien.
0: Ah, lekker, prima. Moet ik wel even mijn USB-stick weer fixen, maar dan heb ik alle tijd voor zo'n.
2: En we zijn hier dan met 4 DJ's.
3: Dus gaan we.
2: Kunnen we een mooi half uurtje pp.
3: Heb lekker. Ik, als ik mag, even tussendoor, mag dat?
2: Ja.
3: Heb ik nog iets wat ik naar jou gestuurd heb?
0: Ja.
3: Ja. Zou jij?
2: Ik vind het wel een rustgevend muziekje.
0: Lekker, hè? Ja, ik weet niet of dat eruit komt zoals ik wil dat het eruit komt. Dat alles wat via de computer loopt kraakt.
3: Als in?
0: Ja, ja, ja. Dus jij wil vast een nummertje laten horen.
3: Ja, wat ook kan.
2: Is dat jouw master?
3: Ja, ja. Maar het kan ook dat ik hem even op de USB zet.
2: Denk dan, hem even door record.
3: Dat ik hem gewoon
0: ja, dat ga je niet redden in 5 minuten.
3: Nee, gewoon zometeen.
0: Oh, zometeen draaien. Ja, is goed. Ja, ja, gewoon. Gewoon
3: ja, doen we dat. Ja, is goed. Doe dat.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik, I don't trust this man. It deserves a good quality, but it not does good quality.
3: En wat wordt volgorde?
2: Geen voorkeur.
0: Beer begint altijd. Dus
1: wat?
0: We kunnen gewoon.
3: Dan ga ik naar Beer. Want wat ga je draaien?
1: Ik ga wel heel rustig.
3: Oké, want dan kan mijn tune daarna. En dan begin ik gewoon daarna met mijn set.
0: Ja, dat is prima.
2: Ja, je wil hem niet gelijk met de opening draaien.

0: zometeen ook eens minder kraken op de radio en gewoon lekkere muziek. Een mooie start van jouw zaterdagavond als je vanavond nog iets gaat doen qua feestjes of dingen. Indrinken, bier drinken, alleen drinken, water drinken. Dat kan allemaal. Dan kan je gewoon lekker een muziekje aanzetten. Wij van de Rick Rick Show willen in ieder geval bedanken voor het luisteren. Hopelijk de volgende keer dat wij radio maken is dat met iets minder hikken en stoten. Maar we gaan het zien. Wij hebben het naar ons zin in de studio. Nieuw item, WK special. Volgende week gaan we daarop terugkijken met onze enige echte Ruben Dekker die ervoor gaat zorgen dat het compleet is.
1: En vooruitblikken.
0: En vooruitblikken. Dat kunnen we ook doen. We gaan naar een Nederlandse trots Golden Earring. Hoor je hier als laatste nummer bij de Rick Rick Show op IJmond 360. Ik wil jullie bedanken. Zometeen zijn wij er nog, maar dan in een ander concept en een ander programma. Dat is namelijk Weekend Warriors. We gaan eruit met Going to the Run.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: die vanuit de Rikkie Rikshow zijn achtergebleven. En die plakken gewoon het volgende uur er gewoon weer bij.
1: Ja. Yeah.
0: Dat is leuk.
2: Zijn ongelooflijk,
0: in een goed gevulde studio. Ruben is erbij vanavond, Beren is erbij vanavond.
1: Ja. Yeah.
0: Pot en Ryan zijn er ook bij. En Esther die loopt ergens in de huiskamer.
2: Nee, die is de muziek aan het regelen.
0: Oh, die is muziek aan?
2: Ja.
0: Kijk, dat is goed. Dat betekent in ieder geval dat we goed gevuld uren hebben komende tijd. Want wat gaan we doen? We gaan live draaien. We hebben Zet weer klaarstaan in de studio op de, ja, aan de zijkant voorbij, zeg maar. Aan de linkerkant voorbij. We hebben de Zet weer klaarstaan.
2: Het zal beter zo, hè?
0: En het bouwt ook wel een stuk sneller op, moet ik zeggen.
2: Ja. Ja, een enorme ding weer mee en dan weer opbouwen en weer afbreken. Dit is wel top, man. Dus het is gezelliger ook, hè?
0: Ja, ja, ook dat. Ja.
1: Wij hebben die zware koffer erboven getild.
2: Zo.
0: En we staan er elkaar niet uit te stellen als het lang duurt. Dat scheelt ook weer. Ik zie Ruben heel hard lachen.
2: Ik scheld nooit.
0: Nee, zeker. Dat klopt. Nou ja, goed. We zijn met 4 DJ's vanavond. We hebben 2 uur de tijd. Het houdt in dat we ongeveer een half uurtje pp hebben om onze setjes te draaien vanavond. Ik zie weer al een beetje richting de set schuiven. Dus ik doe even de voorzichtige aanname.
1: Rustig aan, rustig aan. Intro's zijn belangrijk.
0: Beer gaat beginnen vanavond.
2: Is het zo? Ga jij beginnen vanavond? En wat ga je draaien?
0: Oh, ineens is het luid weg. Oh jongens, kinderziektes, hè. Het blijft doorgaan.
1: We beginnen weer...
0: Had er ook last van.
1: Ja, we beginnen weer langzaam, lekker de groove, lekker opbouwend naar de grote programma's, de grote namen die na mij mogen komen. Er komt ook wel een keer dat ik ga afsluiten, dan zal ik eventjes muziek van tevoren voorbereiden, dat ik het harder af kan sluiten. Maar ik begin lekker zomers rustig op het treurige weer.
0: Ga je zomerse tunes draaien?
1: Ja, dit wordt niet...
2: Summer tunes?
1: Niet zo Spaans als vorige tunes. Week, maar gewoon... pak er een paar mooie uit.
2: Hoeveel... BPM?
1: Start niet hoog. Maar hoeveel moet jouw tune zijn?
2: 133. Ja, je kan hem omhoog en naar beneden. Dat dus maakt het op zich niet uit, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Oké. Okay.
1: Dat...
0: ja, de muziek valt echt, maar hij loopt gewoon vast. Het is echt...
2: Nou ja. Hey, er is
0: weer. We hebben weer geluid. Kijk. Jongens, toch? Echt niet tegenwoordig. Kwaliteit.
2: Ja, het is leuk als het werkt.
0: Ja, nog leuker als het gewoon vlekloos werkt. Dat is helemaal mooi. Maar goed, het is live. De nieuwe studio. De muziek zit er nog in. De melding is gemaakt, maar de beste man zit in Frankrijk op een berg. Dus het gaat even
2: zonder
0: niet lukken om
2: zo'n
0: de wijziging door te voeren. Helaas, dat gaat er niet worden. Dat mogelijk lopen hier nog even lang mee te anders. Hè? Tegenover mij ook Revelation 92.
2: Ja, maar ik heb daar iets over.
0: Oh jee.
2: Het wordt binnenkort veranderd.
0: Echt?
2: Ja.
0: Andere naam?
2: Ja.
0: Andere alias?
2: Ja.
0: Wat gaat het worden?
2: Want dit is, ik heb even overleg gehad.
0: Nou?
2: Met meerdere. Waaronder ook mijn vriendin. En het is te lang.
0: Het is te lang.
2: Het is een vette naam, maar het is te lang en het is te moeilijk. En ik vind, zeg maar, hoe het nu, als het helemaal uitschrijft, dus Revelation, dat is te lang. Als je dan die afkorting doet, wat het nu is, dan is het, ja, hoe heet je?
0: Snap ik.
2: Kijk, jullie weten het, want ik heb het verteld. Maar als je dat niet weet, ja, hoe ga je het invullen, toch?
0: Dat is natuurlijk de volgende vraag.
2: Snap je?
0: Ja.
2: Dus, nou, daar wil ik vanaf.
0: Mm-hmm.
2: Dus, ik heb iets, maar ga ik het niet vertellen.
1: Ook vandaag niet, helemaal niet vandaag.
2: Nou, misschien, maar nog niet.
1: Oh, oké.
0: Dan heb ik nog wel een vraag, want jij hebt natuurlijk een nieuwe tune. Sta je op het punt om te releasen?
2: Ja.
0: Komt dat nog onder jouw oude alias?
2: Nee, daarom dus die nieuwe naam.
0: Ja.
2: Dan kan ik meteen dat gebruiken. Gewoon die nieuwe naam gebruiken en dan daarop releasen.
0: En over nieuwe tunes gesproken. Je hebt er eentje.
2: Jazeker.
0: Jazeker. We hebben hem vorige week ook al gehoord, maar toen was hij nog in de unmastered versie.
2: Nee. Deze heb jij nog niet gehoord. Deze heeft niemand gehoord.
0: Hey?
2: Nee, deze heeft niemand gehoord.
0: Is gewoon helemaal...
2: Ja, deze is helemaal
0: nieuw.
2: Ja.
0: Ah.
1: Crazy.
0: Ja, dan wil ik... Nou ja, vertel. Wat is het? Hoe heb je het gecomponeerd? Wat was
1: er? Hoe lang heb je erover gedaan?
0: Leuk.
2: Hoe lang ik erover gedaan heb?
0: Nee.
2: Ja. Uurtje of... wel, denk ik.
1: Dat is snel, toch? Voor een tune.
2: Misschien wel langer. Ik heb het niet bijgehouden, eigenlijk.
0: Ja, okay. Je had gewoon een idee voor een melodie en je was gewoon begonnen? Of had je al in je hoofd al zoiets van, weet je, dit...
2: Nee, ik had een vocal.
0: Ja.
2: En daar heb ik het omheen gebouwd.
0: Ja, oké. Okay,
2: dus ik had die vocal, dat is vet. Dus ik heb de rest daar gewoon omheen gecomponeerd. Zoals jij dat zo mooi zegt. Ja.
0: Ja, nee, maar het is wel zo.
2: Ja, en het is geen drum en bass.
0: Niet?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ook geen dubstep.
0: Oh.
2: Het is iets wat weer zou kunnen draaien.
1: Dus wat zijn ze meer house mellow?
2: Zou kunnen, hè? Zou kunnen.
0: Valt het ook in de categorie zomerse tunes? Of dat niet?
2: Ja, ik vind van wel.
0: Ja, wel.
2: Ik vind van wel. Daarom wil ik het zo snel mogelijk releasen. Want ik vind best wel een zomerse tune.
0: Maar is dat niet een beetje way out jouw comfort, hè?
2: Zou je denken, maar als je het hoort,
0: ja?
2: Dan niet meer.
0: Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen zo meteen. Wat was zeg maar het lastige aan jouw plaat? Elke plaat heeft zeg maar een stukje wat heel moeilijk is om te componeren. Bij Hardtail is de kick bijvoorbeeld heel belangrijk. Als die ja, zeg maar niet goed is, dan is je hele plaat dus weg. Is dat bij jouw plaat zeg maar ook? Heb je daar ook heel erg moeten poetsen op één ja, de component of een bepaalde synthesizer? Dat je zegt van, ah, dat is het elke keer net niet.
2: Nee, ik had wel. Eerst had ik een andere melodietje erop. Ja. En die klonk net niet helemaal samen met de vocal, zeg maar. En dan de basslijn. En dan ja. Die melodie erop was. Het was vet, het kan. Maar als je weet dat het niet helemaal lekker samen gaat, dan stoor je je eraan.
0: Ja,
2: dus daar moest ik iets anders voor bedenken. En dat heeft me wel tijd gekost.
0: Ja.
2: Want ja, je hebt iets, je denkt het is vet. Maar je hoort het, dus je gaat je irriteren. Je weet dat het dan niet helemaal lekker klinkt samen, toch?
0: Ja.
2: Dus iedereen zegt, ja, is vet man. Maar je weet dat theoretisch klopt net niet helemaal, zeg maar. En qua toon zat allemaal in dezelfde toonsoort. Maar net klein beetje semitoontje extra dit. Dus dan krijg je een beetje een rare clash, toch?
0: Ja.
2: Dus dat heb ik eruit gehaald. Nu heb ik iets nieuws. En ik ben er wel tevreden mee.
0: Hij is er tevreden mee. Nou, als de eigenaar tevreden is, dan zal de plaat hetzelfde zijn. We komen daar later op terug. Na de set van Beer. Want dan gaan we daar even een paar minuten extra aan wijden. Dan zou ik nu willen voorstellen dat onze DJ Beer Whitby naar de set toe loopt.
1: Die naam blijft nog gewoon hetzelfde.
0: Die naam blijft wel hetzelfde.
2: Die wel.
1: Is ook lang, maar
2: oké, die wel.
0: Beer Whitby. Is Beer er klaar voor? Dan gooi ik de jingle erin en dan gaan we luisteren naar een live set van Beer Whitby hier bij de Weekend Warriors vanuit de Handelskade Beverwijk.
3: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

Ja, luisteraars, je hoort het al natuurlijk. Het genre is geswitst. Het genre is geswitst. Wimpy heeft plaats gemaakt voor Revelation Day 2. Wat voor een was. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, Come Close. Die is zojuist geworden op de Weekend Warriors bij de Omroep Eifel 360 vanuit locatie Beverwijk. Een nieuwe plaat, Come Close. En daarbij besloot hij ook dat zijn oude Adidas Revelation Day 2 eigenlijk veel te lang was. Dus dat heeft hij aangepast aan gewoon Ruben. En nou ja, goed, dat past bij zijn eigen naam, aangezien hij ook zelf Ruben heet. Dus dat is gewoon één op één te kopiëren. Een nieuwe Adidas, nieuwe tune en een gekke plaat. Hier is...

0: This is some spooky rhythm.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: mag van mij echt wel deze keer. Zeg maar even sorry tegen de buren en dan gaan we er gewoon tegenaan.
1: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

Ja, je hoort het al een beetje aan de muziek. We zijn weer geswitcht van genre. Arbeid heeft plaatsgemaakt voor Nix Eighty. Het laatste half uurtje van de weekendboyers. Het dak gaat eraf. We gaan weer de hardere stijlen opzoeken. En nou ja, hopelijk doet je geluidsinstallatie nog het einde van dit uur. Nu een live setje van Nix Eighty hier bij de weekendboyers. Omroep IJmond 360, locatie Big Way.

met nog een kleine 3 minuten klok. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit uur van de Weekend Warriors. We're live, 8 minuten stil, high white en niks eten. Yeah. De laatste platen in trap afsluit voor dit uur. Volgende week zijn we er weer. In welke samenstelling en hoedanigheid, dat is altijd even de vraag. Maar er komt altijd geluid uit de speakers hier, dus dat is een goed teken. Mocht je nog uitgaan vanavond, ondanks het minder goede weer in Beverwijk, dan wens ik jou een hele fijne avond. En dan zien we elkaar volgende week weer. Dit is nog een laatste plaatje van de iWight. Niks eet die. Oh, oh. Kid. En dan een heel goed weekend toegewenst.

0: are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.